meer protesten gehouden. In Istanbul werden zeker 500 mensen gearresteerd en greep de politie hard in met waterkanonnen en pepperspray. In Frankrijk demonstreerden tienduizenden en werden in Parijs 15 mensen aangehouden. In Zwitserland en Spanje verliepen protesten grotendeels zonder arrestaties, terwijl het in Duitsland overwegend rustig bleef. Donald Trump is niet tevreden met het nieuwe vredesvoorstel van Iran, maar de onderhandelingen gaan wel door. Het voorstel werd via de bemiddelaars overgebracht, maar volgens de Amerikaanse president zijn de voorwaarden nog onvoldoende. Ondanks een fragiel staakt het vuren blijven beide landen zoeken naar een akkoord, terwijl militaire opties op de achtergrond blijven meespelen. En de eerste scheurtjes in de coalitie worden zichtbaar na het vastgelopen asieloverleg. Partijen wijzen openlijk naar elkaar na het mislukken van de plannen in de Eerste Kamer. Volgens politieke bronnen loopt de spanning binnen het kabinet op en neemt het onderlinge vertrouwen af. De komende weken moet blijken of de coalitie de impasse weet te doorbreken. Tot slot nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur niet onder de 8 graden in het noordoosten en ook niet onder de 14 in het zuidwesten. Het blijft overwegend droog. De morgen begint afwisselend bewolkt met temperaturen die tegen de middag zullen oplopen tot 20 graden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

0: De heetste hits. De heetste hits.
1: 24 uur per dag.
2: Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio.

0: Dit is WNC. Ik ben Norbert de Lauw. Goedenacht. Dit is het nieuws.
1: Het Rooms-Katholieke Aartsbisdom van New York keert $800 miljoen uit aan slachtoffers van seksueel misbruik door geestelijken. Zo'n 1300 slachtoffers hebben zich bij de zaak aangesloten die al jaren loopt. De schikking is een van de grootste tot nu toe in de Verenigde Staten. Volgens advocaten is het een stap vooruit, maar nog geen volledige genoegdoening. De regeling moet verdere rechtszaken voorkomen. Tijdens de Dag van de Arbeid zijn in meerdere Europese landen, waaronder Turkije, protesten gehouden. In Istanbul werden zeker 500 mensen gearresteerd en greep de politie hard in met waterkanonnen en pepperspray. In Frankrijk demonstreerden tienduizenden en werden in Parijs 15 mensen aangehouden. In Zwitserland en Spanje verliepen protesten grotendeels zonder arrestaties, terwijl het in Duitsland overwegend rustig bleef. Donald Trump is niet tevreden met het nieuwe vredesvoorstel van Iran, maar de onderhandelingen gaan wel door. Het voorstel werd via de bemiddelaars overgebracht, maar volgens de Amerikaanse president zijn de voorwaarden nog onvoldoende. Ondanks een fragiel staakt het vuren blijven beide landen zoeken naar een akkoord, terwijl militaire opties op de achtergrond blijven meespelen. En de eerste scheurtjes in de coalitie worden zichtbaar na het vastgelopen asieloverleg. Partijen wijzen openlijk naar elkaar na het mislukken van de plannen in de Eerste Kamer. Volgens politieke bronnen loopt de spanning binnen het kabinet op en neemt het onderlinge vertrouwen af. De komende weken moet blijken of de coalitie de impasse weet te doorbreken. Tot slot nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur niet onder de 8 graden in het noordoosten en ook niet onder de 14 in het zuidwesten. Het blijft overwegend droog. De morgen begint afwisselend bewolkt met temperaturen die tegen de middag zullen oplopen tot 20 graden. En tot zover het nieuws.

0: dit is WNC. Ik ben Norbert de Lauw. Goedenacht, dit is het nieuws.
1: Het Rooms-Katholieke Aartsbisdom van New York keert $800 miljoen uit aan slachtoffers van seksueel misbruik door geestelijken. Zo'n 1300 slachtoffers hebben zich bij de zaak aangesloten die al jaren loopt. De schikking is een van de grootste tot nu toe in de Verenigde Staten. Volgens advocaten is het een stap vooruit, maar nog geen volledige genoegdoening. De regeling moet verdere rechtszaken voorkomen. Tijdens de Dag van de Arbeid zijn in meerdere Europese landen, waaronder Turkije, protesten gehouden. In Istanbul werden zeker 500 mensen gearresteerd en greep de politie hard in met waterkanonnen en pepperspray. In Frankrijk demonstreerden tienduizenden en werden in Parijs 15 mensen aangehouden. In Zwitserland en Spanje verliepen protesten grotendeels zonder arrestaties, terwijl het in Duitsland overwegend rustig bleef. Donald Trump is niet tevreden met het nieuwe vredesvoorstel van Iran, maar de onderhandelingen gaan wel door. Het voorstel werd via de bemiddelaars overgebracht, maar volgens de Amerikaanse president zijn de voorwaarden nog onvoldoende. Ondanks een fragiel staakt het vuren blijven beide landen zoeken naar een akkoord, terwijl militaire opties op de achtergrond blijven meespelen. En de eerste scheurtjes in de coalitie worden zichtbaar na het vastgelopen asieloverleg. Partijen wijzen openlijk naar elkaar na het mislukken van de plannen in de Eerste Kamer. Volgens politieke bronnen loopt de spanning binnen het kabinet op en neemt het onderlinge vertrouwen af. De komende weken moet blijken of de coalitie de impasse weet te doorbreken. Tot slot nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur niet onder de 8 graden in het noordoosten en ook niet onder de 14 in het zuidwesten. Het blijft overwegend droog. De morgen begint afwisselend bewolkt met temperaturen die tegen de middag zullen oplopen tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
2: Uur na

0: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen, dit is het nieuws.
1: Rijkswaterstaat sluit het weekend opnieuw delen van de A2 en A12 af voor groot onderhoud. De A2 richting Utrecht is dicht tussen Everdingen en Oude Rijn. De A12 richting Den Haag tussen Utrecht en Bodegraven. Weggebruikers moeten rekening houden met omleidingen en tot een uur extra reistijd door ernstige verkeershinder en sluipverkeer. De Iraanse voetbalbond bekritiseert FIFA vanwege vermeende politieke beïnvloeding rond het wereldkampioenschap in Noord-Amerika. Bondsvoorzitter Tai eist garanties over neutraliteit, het gebruik van de Iraanse vlag en veiligheid voor spelers en de officials. Zonder die toezeggingen dreigt Iran deelname aan het WK te heroverwegen. Tijdens de Dag van de Arbeid zijn in meerdere Europese landen, waaronder Turkije, protesten gehouden. In Turkije zijn zeker 500 mensen gearresteerd en greep de politie in met waterkanonnen en pepperspray. In Frankrijk demonstreerden tienduizenden en werden in Parijs 15 mensen aangehouden. In Zwitserland en Spanje verliepen protesten grotendeels zonder arrestaties, terwijl het in Duitsland overwegend rustig bleef. Vakbond FNV heeft gedreigd met stakingen in juni in het openbaar vervoer. Reden is dat de bond meer zekerheid voor werkenden wil, onder meer door aanpassingen in de AOW en uitkeringen. Wanneer en waar de stakingen moeten plaatsvinden, wordt nog overwogen. En dan het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af en plaatselijk komt een bui voor. Vanmiddag zijn er in het zuiden enkele buien met kans op onweer, hagel en veel regen in korte tijd. De temperatuur ligt vandaag tussen 17 graden aan de noordwestkust en plaatselijk 25 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.

0: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen, dit is het nieuws.
1: Rijkswaterstaat sluit het weekend opnieuw delen van de A2 en A12 af voor groot onderhoud. De A2 richting Utrecht is dicht tussen Everdingen en Oude Rijn. De A12 richting Den Haag tussen Utrecht en Bodegraven. Weggebruikers moeten rekening houden met omleidingen en tot een uur extra reistijd door ernstige verkeershinder en sluipverkeer. De Iraanse voetbalbond bekritiseert FIFA vanwege vermeende politieke beïnvloeding rond het wereldkampioenschap in Noord-Amerika. Bondsvoorzitter Tai eist garanties over neutraliteit, het gebruik van de Iraanse vlag en veiligheid voor spelers en de officials. Zonder die toezeggingen dreigt Iran deelname aan het WK te heroverwegen. Tijdens de Dag van de Arbeid zijn in meerdere Europese landen, waaronder Turkije, protesten gehouden. In Turkije zijn zeker 500 mensen gearresteerd en greep de politie in met waterkanonnen en pepperspray. In Frankrijk demonstreerden tienduizenden en werden in Parijs 15 mensen aangehouden. In Zwitserland en Spanje verliepen protesten grotendeels zonder arrestaties, terwijl het in Duitsland overwegend rustig bleef. Vakbond FNV heeft gedreigd met stakingen in juni in het openbaar vervoer. Reden is dat de bond meer zekerheid voor werkenden wil, onder meer door aanpassingen in de AOW en uitkeringen. Wanneer en waar de stakingen moeten plaatsvinden, wordt nog overwogen. En dan het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af en plaatselijk komt een bui voor. Vanmiddag zijn er in het zuiden enkele buien met kans op onweer, hagel en veel regen in korte tijd. De temperatuur ligt vandaag tussen 17 graden aan de noordwestkust en plaatselijk 25 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.

0: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen, dit is het nieuws.
1: Supermarktketen Jumbo haalt eiwitpoeders met vanille, aardbei en chocoladesmaak uit de winkels, omdat mogelijk soja aanwezig is zonder vermelding op de verpakking. Dat kan gevaarlijk zijn voor mensen met een sojaallergie. De producten zijn houdbaar tot maart 2028. Klanten kunnen de zakjes terugbrengen en krijgen hun aankoopbedrag weer terug. Het Nederlandse marineschip Zijne Majesteit Evertse keert begin mei terug naar Nederland. Volgens de ministers Jezielges en Veldkamp wordt de missie in het oosten van de Middellandse Zee niet verder verlengd. Het fregat beschermde daar landen tegen mogelijke Iraanse aanvallen op verzoek van Frankrijk. Rijkswaterstaat sluit het weekend opnieuw delen van de A2 en A12 af voor groot onderhoud. De A2 richting Utrecht is dicht tussen Everdingen en Oude Rijn. De A12 richting Den Haag tussen Utrecht en Bodegraven. Weggebruikers moeten rekening houden met omleidingen en tot een uur extra reistijd door ernstige verkeershinder en sluipverkeer. De Iraanse voetbalbond bekritiseert FIFA vanwege vermeende politieke beïnvloeding rond het wereldkampioenschap in Noord-Amerika. Bondsvoorzitter Tai eist garanties over neutraliteit, het gebruik van de Iraanse vlag en veiligheid voor spelers en de officials. Zonder die toezeggingen dreigt Iran deelname aan het WK te heroverwegen. En dan het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af en plaatselijk komt een bui voor. Vanmiddag zijn er in het zuiden enkele buien met kans op onweer, hagel en veel regen in korte tijd. De temperatuur ligt vandaag tussen 17 graden aan de noordwestkust en plaatselijk 25 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.

0: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen, dit is het nieuws.
1: Nederlanders boeken hun zomervakantie voorzichtiger. Dat merkt de reisbranchevereniging ANVR. Door zorgen over vliegen, zoals mogelijke kerosinetekorten, zoeken reizigers meer zekerheid. Volgens ANP veranderen ook populaire bestemmingen. Het Midden-Oosten verliest terrein door de oorlog, terwijl Europese bestemmingen rond de Middellandse Zee, maar ook Kaapverdië en Curaçao, juist populairder worden bij vakantiegangers. De Verenigde Staten trekken 5000 militairen terug uit Duitsland, dat meldt het Pentagon. President Donald Trump wil de Amerikaanse aanwezigheid daar herzien. Duitsland telt momenteel ruim 36.000 Amerikaanse militairen, onder meer op vliegbasis Ramstein en bij het Europese hoofdkwartier van de Verenigde Staten. Jumbo haalt eiwitpoeders met vanille, aardbei en chocoladesmaak uit de winkels, omdat mogelijk soja aanwezig is, zonder vermelding op de verpakking. Dat kan gevaarlijk zijn voor mensen met een soja-allergie. De producten zijn houdbaar tot maart 2028. Klanten kunnen hun zakjes terugbrengen en krijgen hun aankoopbedrag volledig terug. Het Nederlandse marineschip Evertsen keert begin mei terug naar Nederland. Volgens ministers Jezielkus en Veldkamp wordt de missie in het oosten van de Middellandse Zee niet verder verlengd. Het fregat beschermde daar landen tegen mogelijke Iraanse aanvallen op verzoek van Frankrijk. En dan het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af en plaatselijk komt een bui voor. Vanmiddag zijn er in het zuiden enkele buien met kans op onweer, hagel en veel regen in korte tijd. De temperatuur ligt vandaag tussen 17 graden aan de noordwestkust en plaatselijk 25 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
2: Uur na uur, dag

0: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen, dit is het nieuws.
1: De natuurbrand tussen Weert en Budel is onder controle en is daarom vannacht afgeschaald. De brandweer blijft wel aanwezig, maar met minder eenheden. De noodverordening is ook opgeheven en activiteiten kunnen weer doorgaan. De brand ontstond donderdag bij een militair oefenterrein aan de Geuzendijk tijdens een militaire oefening. Bij een busongeluk in Mexico zijn zeker 11 doden en tientallen gewonden gevallen. De bus raakte van de snelweg in de staat Nayarit en kwam op zijn kant terecht. Het voertuig was onderweg naar een spa. Dodelijke busongelukken komen vaker voor in Mexico, onder meer door botsingen en branden. Nederlanders boeken hun zomervakantie voorzichtiger, dat merkt reisbranchevereniging ANVR. Door zorgen over vliegen, zoals mogelijke kerosinetekorten, zoeken reizigers meer zekerheid. Volgens ANP veranderen ook populaire bestemmingen. Het Midden-Oosten verliest terrein door de oorlog, terwijl Europese bestemmingen rond de Middellandse Zee, maar ook Kaapverdië en Curaçao, juist populairder worden bij vakantiegangers. De Verenigde Staten trekken 5000 militairen terug uit Duitsland, dat meldt het Pentagon. President Donald Trump wil de Amerikaanse aanwezigheid daar herzien. Duitsland telt momenteel ruim 36.000 Amerikaanse militairen, onder meer op vliegbasis Ramstein en bij het Europese hoofdkwartier van de Verenigde Staten. En dan het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af en plaatselijk komt een bui voor. Vanmiddag zijn er in het zuiden enkele buien met kans op onweer, hagel en veel regen in korte tijd. De temperatuur ligt vandaag tussen 17 graden aan de noordwestkust en plaatselijk 25 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.

deur. Holland, met je flettende roze geur en je maneschijnbare burgerlijk fatsoen. Want dat kan je niet doen, dat mag je niet doen, want kijk, daar gluren de buren. Holland, wo die Tulpen zwiebel blüht und die Duitse Mark in unseren Händchen.

0: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen, dit is het nieuws.
1: Bij een groot brandincident in Ermelo is een dessert- en patisseriebedrijf volledig verwoest. Niemand raakte gewond omdat het gebouw leeg was. Door de rookontwikkeling kregen inwoners van Ermelo en Harderwijk een NL-alert met het advies ramen en deuren gesloten te houden. Ook verkeer op de A28 ondervindt mogelijk hinder. De eerste zomerdag met 25 graden zorgde gisteren voor drukte in Scheveningen. De politie was dit jaar preventief ruim aanwezig na eerdere incidenten met vechtpartijen en ongeregeldheden. Toen moest de mobiele eenheid ingrijpen. Dit keer bleef het, dankzij de voorzorgsmaatregelen, beheersbaar. De natuurbrand tussen Weert en Budel is onder controle en is daarom vannacht afgeschaald. De brandweer blijft wel aanwezig, maar met minder eenheden. De noodverordening is ook opgeheven en activiteiten kunnen weer doorgaan. De brand ontstond donderdag bij een militair oefenterrein aan de Geuzendijk tijdens een militaire oefening. Bij een busongeluk in Mexico zijn zeker 11 doden en tientallen gewonden gevallen. De bus raakte van de snelweg in de staat Nayarit en kwam op zijn kant terecht. Het voertuig was onderweg naar een spa. Dodelijke busongelukken komen vaker voor in Mexico, onder meer door botsingen en branden. En dan het weer. De bewolking neemt toe en plaatselijk kan er een bui voorkomen. Middag zijn er perioden met zon, met in het zuidoosten kans op een bui, mogelijk met onweer. De temperatuur ligt tussen 17 graden aan de noordwestkust tot plaatselijk 25 in het zuidoosten. Vanavond volgen meer buien met kans op onweer, hagel en veel regen in korte tijd. En tot zover het nieuws.

0: vandaag zaterdag 2 mei. Welkom bij de Roze Express.
1: Zeg je nou? Zaterdag 2 mei?
0: Ja.
1: Ik dacht zaterdag 18 mei.
0: 18 mei, natuurlijk. Ja. Je loopt een heel eind voor.
1: Ja, dat klopt. Daarom ook. Maar dat komt omdat er iedere keer allerlei gekke dingen gebeuren. En dan volgende week geen uitzending. En vanwege een computer die niet wilde wat ik wil. Laat het heel netjes houden. Maar goed, dat is ook gelukt. In ieder geval.
0: Daar heb je wel eens met die apparaten. Doen ze niet wat jij wil.
1: Nee, nou, weet je wat het punt was? Ik had vorige week eigenlijk heel graag willen draaien. Omdat ik vandaag maar alleen de Roze Express kan doen. En daarna dan moet ik namelijk weg. Dus dat was ook nog zo'n dingetje.
0: Ja, ja.
1: Goed, dat zit. Dat komt allemaal goed.
0: Jawel.
1: Komt allemaal goed, denk ik.
0: Zo is het, ja.
1: Denk ik. Ja, ik weet het niet zeker, maar het gaat allemaal goed komen.
0: Goed,
1: vandaag in ieder geval.
0: Met ons wisselalbum, deel 2 van Sommieux.
1: Ja.
0: 24 hours.
1: Oh, 24 uur.
0: Ja.
1: Zit jij in de 24 uur trouwens?
0: Even denken, ja.
1: Ja, jij bent 24 uur aanwezig?
0: Ja. Nou. Doe ik af en toe een dutje.
1: Oh, doe jij wel een dutje?
0: Ja, ik doe wel een dutje.
1: Hij doet wel een dutje.
0: Doe wel een dutje.
1: Ja, ja. Of een dotje, dat kan natuurlijk ook.
0: Een dutje of een dotje of een dotje. Maar er staat het verschil tussen dan.
1: Ja, dat weet ik ook niet. Moet je niet maar
0: vragen. Nou goed, gaan we even opzoeken.
1: Goedemorgen aan Jolanda. Goedemorgen aan Linda natuurlijk. Goedemorgen aan Mieke en PA die op de chat zitten. Oftewel, oh, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, okay. Hoe vond je die?
0: Niet zo goed.
1: Nee, ik vond hem wel goed. Nee.
0: Ja,
1: ik
0: wel.
1: Vond hem wel goed. Ik vraag aan Jolanda en aan Linda en degene op de chat of dat ze dit mooi vonden. Of dat dit goed was.
0: Dames, gewoon even zeggen dat het niet goed is.
1: Ja. Wie was er ook alweer vergeten om van alles af te monteren?
0: Wat?
1: Ja.
0: Ik weet van niks.
1: We zijn gestart met een plaat naar het nieuws.
0: Ja, het tuntje ontbrak.
1: Nou, dat is geen tune. Dat is een opener.
0: Een opener, ja. Is er afgevallen.
1: Ja,
0: ja,
1: dat.
0: Ja. Erg, hè?
1: Ja.
0: Ja. Dan moeten wij die resterende tijd moeten wij volkletsen. Dat lukt ons nooit.
1: Nou, dat lukt mij altijd, hoor. Ik kan de hele dag praten als het moet.
0: Ja, dat weet ik.
1: Straks natuurlijk nog heel veel informatie. We hebben nog een leuke ding. En namens mij natuurlijk een hele goede morgen.
0: Ik heb medelijden met jouw collega's.
1: Jij moet medelijden met mijn brein hebben.
0: Ja.
1: Kijk, jij zegt nou wel dat je hebt medelijden met mijn collega's. Maar dat is gewoon mijn brein, hoor. Wat dat doet. Mijn brein is gewoon dat brein is bezig met van alles en nog wat.
0: Allerlei processen. Ja.
1: Ja, het is procesbaar. Ja. Dus, maar goed, we gaan muziek draaien, want anders dan blijven we bezig. En ook muziek hoort erbij.
0: Ja, helemaal. Dus.
1: Vitesse, het is First Train Home. En erachteraan, ik vind je liedje leuk. Oh ja?
0: Ja.
1: Nou, bij deze.

0: Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Ik vind je liedje leuk.
1: Oh, wat een compliment geeft ze mij toch allemaal.
2: Vind je mij?
1: Ik vind je liedje leuk.
2: Nou, dankjewel André, dat je mijn liedje leuk.
1: Uit 2006, ik zet jou even uit.
2: Nee. Ik zeg dankjewel dat je mijn liedje leuk vindt.
1: Ik zit allemaal door mij heen te praten.
2: Ja, dat doe ik ook expres als je goed luistert.
1: Weet je dat?
2: Als je goed...
1: Dat doe ik bij jou ook nooit.
2: Nee, als je goed luistert, dan weet je wat ik tegen jou zeg. Want als ik zeg iets tegen jou...
1: Ja, wat zei je dan?
2: Ik zei dankjewel dat je mijn liedje leuk vindt.
1: Je maakt er een puin op van, jij.
2: Nee, dat doe je zelf.
1: Goed, daarvoor draaiden we uit 2019 van de Lost Tapes Vitesse. Met First Train Home.
2: Je moet gewoon luisteren. Dat is gewoon een feit.
1: Jij moet naar mij luisteren. Ja.
2: We gaan het straks even hebben over van alles en nog wat. En over leuke dingetjes ook natuurlijk. In de wereld van de muziek. En natuurlijk ook in Oosterhout. Wat schandalig. Er allemaal te doen is. Dus ja. Nee, ik zat niet door je heen te praten. Ik zei alleen dankjewel. Maar je luisterde
1: ook
2: niet.
1: Ik praat ook nooit door jou in.
2: Nou, wat was je nou aan het doen? Laten we wel weten. Maar goed, straks natuurlijk nog heel veel meer informatie over Oosterhout. En ga zo maar door. Dus ook dat komt eraan. En natuurlijk, ja, het zomerse weer is er. Maar we kunnen schijnbaar ook een code geel vandaag nog krijgen.
1: Ja, dat zou best kunnen.
2: In Brabant wel.
1: Ja. Haren heb ik zelfs gehoord.
2: Dus ja, dus dat zit er ook. Dat gaan we ook nog even krijgen. Ja. Dus ik zou zeggen, blijf lekker luisteren. Maar natuurlijk nu terug naar de muziek. En dat doen we onder... Of terug naar de muziek.
1: Nee.
2: We gaan eerst even bewegen.
1: Ja, bent even van apropos, joh.
2: Ja, dat komt door jou.
1: Ja,
2: we gaan eerst even bewegen.
1: Ik krijg overal
2: oftewel,
1: de schuld.
2: Tijd voor de ochtendgymnastiek onder leiding van Ab Gouwbiet.
1: Hey, ik krijg overal de schuld van.
2: Ja, maar dat
1: onder mijn letter met de aap.
2: Ja, natuurlijk. Ja. Dat was op school ook altijd al, ja. Tijd voor de ochtendgymnastiek onder leiding van Ab Gouwbiet.
3: En hier is de ochtendgymnastiek onder leiding van Ab Gouwbiet.
4: Goedemorgen luisteraars, staat u al en klaar? Als u rechtop staat en begint met uw linkerarm omhoog, uw rechterarm omlaag, en dan gaan ze beide naar voren, ze wisselen, de ene komt omhoog, de andere gaat omlaag, en u trekt ze goed aan. Dus nu weer links hoog, dan rechts hoog. Wissel en wissel en blijf rechtop staan. De armen gestrekt en niet veren in de knieën. Dus een hakbeweging. Hoofd op. Goed zo. Trek en trek. En stoppen. En nu nog een keer de linkerarm voor, de rechterachter. En een makkelijke zwaai wisselen. Rechts voor en links voor. Gewoon maar vlak langs me heen. Veert u nu wel mee. Ontspannen de armen. Zwaai en zwaai. Los in de schouders. Gaat het goed? Halt! Goed. Nou herhalen we de oefening. We gaan 8 keer die gestrekte oefening doen. En dan 8 keer met zwaaien. Linkerarm hoog, rechter laag. Klaar. En wissel. En wissel. En 3. En 4. En 5. Goed gestrekt. 7. En nu losjes. En zwaai. En zwaai. Hoeft niet hoog meer. 5. 6. En nu komt hij weer gestrekt. Ja. Links en rechts, hoog en laag, beide aantrekken, ja. 6, 7 en 8 en los, los, makkelijke zwaai. Halt. Een spreidstand voor de volgende oefening, grote spreidstand, de armen zeewaarts. De armen gaan eerst naar voren en dan omlaag tussen de benen door. Houdt uw benen recht, steekt die armen zo ver mogelijk, tussendoor, achteruit. Diep voorover. Kom weer terug. De armen gaan naar voren en opzij. Met een zwaai. Voor laag en voor opzij. Trek aan. Tussendoor voorover. En terug opzij. Steek omlaag door. En strak uit weer. Omlaag. Op je benen recht. Zijwaarts. Tussendoor. En weer rechtop. Adem uit met de buiging. En adem in bij het opkomen. Door omlaag. Terug opzij. Nog 1 keer. Goed. En die laatste halve minuut, die gaan we een looppas maken. Nu, op uw tenen. U hoort ons niet. En ik mag u niet horen. En u mag u zelf niet horen. We zijn op de helft, Jaak. Dat had je gedacht. We gaan nog lekker even door. Ja, toch niks aan te doen. Nog 8 minuten. Nog een minuut of 4 seconden. En nu ben je over tijd. Want dit was voor vandaag de laatste oefening. Goedemorgen, luisteraars.

0: Daar was hij weer. Zo, heb je hem, ik heb hem weer gedaan. De ping. Ja, het is, het is
1: de... Daar kijken we iedere week naar uit, hè?
0: Ja, dat sowieso. Ja. Daar kijken we iedere week naar uit. Ja, de dingen kijkt er iedere week naar uit. Ping! Ja, zo werkt die.
1: Ik heb een onwillige microfoon voor mijn neus.
0: Hoezo heb je een onwillige microfoon voor je neus?
1: Hij zakt steeds.
0: Ja, dat komt omdat jij steeds zakt. Weet je wat het probleem is? Jij zakt steeds. Ik zie ineens jouw stoel omlaag gaan. Ja, en dan zie je die microfoon, die gaat natuurlijk niet mee. Dus ja, dus jij zakt steeds. Jij denkt dat die microfoon zakt, maar jij zakt. Ja.
1: Tuut, tuut, tuut, tuut, tuut, tuut.
0: Je hebt opgehangen, dat kan.
1: Ja. Ja, ik ben er even niet.
0: Nee, dat weet ik dat je er niet bent.
2: Ik ben er niet. Nee.
1: Zo vervelend.
0: Was je er wel dan?
1: Goed. Tinshaken.
0: Ja, inderdaad. We hebben natuurlijk nog zometeen wat leuke info. En ongeveer, we gaan het even... Ik moet er wel even bij zeggen. We zouden vandaag een code geel kunnen krijgen in Brabant. Okay. Hou er rekening mee. Door het hele land geldt een waarschuwing. Want er kan onder andere onweer met wat winden, met wat stootwinden. En,
1: windstoten noemen ze dat.
0: Stootwinden, ja, dat. En hagel komen. Dus ja, dus wind, dat zou kunnen.
1: Windstoten noemen ze dat.
0: Ja,
1: in goed Nederlands, ja?
0: Ja, ik weet. Ik weet.
1: Ik weet. Ja, dus, ik weet het, zeg je dan.
0: Ja, dat klopt. Ja, ja, ik weet. Ja.
1: Dit was maar de cursus.
0: Dus dat zou in ieder geval kunnen. Dus
1: kennen?
0: Dus, ja. Nee, kennen kan...
1: Kennen of kennen?
0: Nee, kennen kan niet. Want kennen is dat je iemand kent. Kennen is dat je iemand kent.
1: Het zou kunnen.
0: Ja, precies.
1: Het zou kunnen dat ik diegene... Dat ik diverse mensen ken.
0: Oh nee.
1: Kennen.
0: Ja.
1: Laat maar.
0: Ik denk dat het tijd is voor muziek. En dan ga ik even koffie halen. Want die man heeft nog steeds geen koffie gehad.
1: Nee, ja, daarom ga ik allemaal wartaal praten. Maar goed, ik ben niet de enigste.
0: Nee hoor. Ik heb helemaal geen wartaal. Ik vertel gewoon duidelijk iets.
1: Ja, heel duidelijk. En ook in goed Nederlands.
0: Ja, precies.

0: Lisbeth List uit 1982 was dit van het album van Voor Vanavond en Daarna. Daarvoor draaiden wij Ruben Heijn met zijn nieuwe single It Feels Right. En is trouwens topsong bij onze collega's van Radio 2 deze week.
1: Weet je wie er heel dicht bij ons zit trouwens?
0: Wat?
1: Met de auto. Op 12 kilometer krijg ik net een fotootje. Linda.
0: Oh,
1: die zit in de auto. Die zit vlakbij ons in Oosterhout.
0: Oh, okay.
1: Ja, / Breda Noord. Ik weet dat ze onderweg is ergens naartoe. Want dat ze
0: kan
1: vertelt.
0: Ze even langskomen?
1: Nou, ik denk dat ze ging ergens naartoe. Even kijken waar ze, wat ook weer de bedoeling was waar ze naartoe ging. Want ze vertelde naar Tiel.
0: Oké. Okay.
1: Ja.
0: Oh, ja.
1: Want in Tiel is het vandaag cavia dag.
0: Oh, oké. Okay.
1: Ja, dus ze dus gaat kaafjes kijken. En het is gewoon heel mooi.
0: Ja, toch?
1: Nou, nee, maar ik vind dat heel mooi. Want, want het is de caviadag in Tiel. En het is alweer de 16e. En ja, je kan er naartoe en er is van alles te doen op die caviadag. En alweer de 16e caviadag. Dus nou, hoe mooi is dat? Ik vind dat wel mooi hoor. De caviadag in Tiel. En er is een tentoonstelling met van allerlei cavia's te zien. Ja, cavia's. Nou, ik vind cavia's zijn altijd geweldig. Zijn geweldig. Ik vind het geweldige beestjes om te zien. En, dus dat. Linda die zei over de code rood. Code geel eigenlijk
0: code geel,
1: vanmiddag. Ja. Er wordt aangegeven dat, dat vertelt het KNMI. En even wachten, dat zal ik. We maken er even een. Ik zal eventjes dit naar Linda toe koppen. En dan. Dus code geel vanmiddag. En zo. En dus er kan van alles gaan gebeuren. Maar of dat het ook in Breda natuurlijk zo is, is nog altijd maar de vraag of dat het gaat lopen.
0: Computer valt hieruit.
1: Dus ja. Iets heel leuks. Nee, die is er nog. Geef maar eens even een zweetje met je.

0: muis. Doe maar eens even met je muis bewegen en dan, dan is die computer gewoon nog aan. Je moet niet zo... Dat ga ik direct even in orde
1: maken. Ja, die scherm...
0: Komt direct nog even goed.
1: Ja.
0: Dus je moet niet zo snel druk maken. Maar in ieder geval, dus code geel is vandaag. En dit is wel heel amateuristisch. Maar ja,
1: wat
0: dat.
1: Amateuristisch.
0: Dus en straks gaan we het even hebben over die natuurtuin in Oosterhout. En die, wat er gebeurt.
1: Het werd nast op mijn scherm.
0: Ja. Nou, het zomerseizoen van de natuurtuin Oranjepolder. Feestelijk van start. Gaan we zo meteen gaan we het erover hebben, want dat is morgen. Maar we gaan nu even diep terug in de tijd. En dat doen we met een bandje wat maar één single maakte ooit. Het is een band die, ja, wat moet je er nog over zeggen? Als je kijkt naar bijvoorbeeld naar bands uit die tijd, die maakten wel vaker singeltjes. Maar deze, totaal maar één op hun naam staan. De band die draagt de naam Incredible. En ja, goed, Incredible. Ja, het is een band die één singeltje maakte en daarna nooit meer iets gedaan heeft. Eigenlijk jammer. Want in principe, als je de muziek hoort, als je deze plaat hoort, is het een geweldig goede plaat. En gewoon heel jammer. Upstairs, Downstairs hoor je. De band die komt uit Nieuwkoop. Met Hans Groendijk, Bert Vervoren, Frans van der Voort en Peter van der Weijden. Dit is Incredible met Upstairs, Downstairs.

0: Ze maakten een aantal singles, deze band. Ze heette de Steile Wand. Ja, hoe kun je een naam verzinnen voor een band? De Steile Wand.
1: En dan kom je erop.
0: Ja, nou ja, nou vooral dat. Maar ja, goed, dat kan altijd natuurlijk. Maar band uit Nederland ook, wat ik al zei. Maar ja, dat is natuurlijk duidelijk te horen. En eigenlijk is het wel grappig, want ze hebben nooit hits gehad. Het is ook nooit iets geworden met deze band in de zin van. En toch klinkt dit heel lekker. Ik vind vooral deze single heel erg gaaf. En de single Kantoorklerk vind ik ook heel erg leuk. Ze maakten 4 singles, deze band. Met Bertje Benen in de hoofdrol. Anthony Del Monde Lyon. Ja, beter bekend als Roberto. Beide ook trouwens in Roberto Giacchetti en de Boppers. Roberto Q en de Boppers, zo moet ik het zeggen eigenlijk. Geert Timmers zat in deze band. Thijs de Melker. Die zat weer in de Raggende Mannen. En Willy Langdon ook. Dus Bertje Benen was de hoofdman achter deze groep. En ja, die zat dus ook in een aantal andere bands ook. Maar het leuke is Steile Wand, ja, het is heel raar. Maar het is echt zo'n band uit de jaren waar je heel duidelijk kunt horen dat de invloed van de jaren 80 erin zit van toen de nederpop hoogtij vuurde. Maar ja, helaas, Steile Wand heeft nooit echt grote hits gehad. Het is nooit echt gelukt in de hitlijsten. Maar wel lekker Mario hoorde je van de Steile Wand. Dus bij deze. Terug nu naar iets heel anders, want het is tijd voor Rob de Nijs.
1: Ja.
0: Ja, Robbie.

0: Sterre Koning was dit met haar nieuwe single. Hij is trouwens vorige maand uitgekomen. En op het balkon. Nou, het is... Even buiten kijken. Nou, het is momenteel geen zon, maar ik neem aan dat je toch wel lekker op je balkon kan gaan zitten. Daarvoor draaiden we trouwens Rob de Nijs met 7 dagen uit 1980, wel te verstaan. Heb je nou zin om wat te gaan doen vandaag? Op zaterdag kun je alle kanten op... van weekmarkt tot film, muziek, sportieve activiteiten en fijne dag om erop uit te gaan hier in Oosterhout. Zo is er bijvoorbeeld vanavond Mel V is in, staat in de Bussel, ofwel Mel en Vintage Future. En die staat vanavond in de Bussel, een muzikale avond met herkenbare sound van Mel en Vintage Future. En de theatertour heet dus Echoes of My Mind.
1: Echoes of Your Mind?
0: Ja. Ja,
1: ja de, van jouw mind? Of kun je die beter niet hebben?
0: Laat maar.
1: Ja, nee, dat zou kunnen natuurlijk. Ja. Hè?
0: Trouwens, er is nog meer te doen, want er is heel veel te doen vandaag. Wat denk je van de Oosterhoutse kroegendacht?
2: Wat?
0: Kroegendacht. Je weet wel, met die pijltjes.
2: Hè? Oh, je mag gaan darten met kroegen.
0: Ja, die dus. Ja, ja, natuurlijk.
1: Je mag met een kroeg gaan darten. Dat is best lastig hoor, dat is zwaar.
0: Die jongen die verdraait alles, hè?
1: Ja, natuurlijk.
0: Goed. Darten, kroegen en gezelligheid. En dat komt allemaal samen hier in het centrum van Oosterhout.
1: Ja, dacht ik al. Ja. Komt allemaal in het centrum van Oosterhout. Ja, dus je mag nou... Met welke kroeg ga jij darten dan?
0: In elke kroeg. In kroegen, ja. Zo vervelend die jongen.
1: Mieke die vraagt hoe het was in Disneyland. Nou, in Disneyland was het super gezellig, Mieke.
0: Ja, was je bij zijn vriendjes, Mieke?
1: Ja, heel veel. Ja,
0: ja. Ja. Als vriendjes allemaal handjes geven.
1: En Koningsdag was ook heel gezellig. Dus ik heb er wat gekocht. Ik heb wat plaatjes gekocht. En ik heb wat, schilderijen gekocht.
0: Schilderijen?
1: Meer ingelijste posters. Oh. En ik heb nog iets van Bert en Ernie gekocht.
0: Bert en Ernie?
1: Ja. Ja, ook dat. Zelfs. Ja, okay. Dus ja, dat. Ja. Dus dat zit allemaal zo. Dus dat heb ik gedaan, Miek. Ik laat je nog wat foto's zien. Ja, stuur ik straks al eventjes
0: Ernie,
1: foto's.
0: Ernie, hij doet dit.
1: Ernie, er zit een banaan in je oor. Ja.
0: Ja, haal hem er even uit.
1: Dat effect inderdaad.
0: Goed.
1: Straks dus, het zomerseizoen van de Natuurtuin in Oranjepolder. Maar nu weer even terug naar de muziek.

0: Ik heb altijd de neiging om dat te roepen. Ga je moeder bellen hoor. Ja.
1: Gebabbel, gebabbel, gebabbel. Dat doen wij nooit eigenlijk.
0: Nee, maar weet je waarom dat ik nou ga je moeder bellen hoor zeg? Stel. Nou, heel simpelweg. Dat deed Paul de Leeuw tegen Willeke Alberti. Want die hebben dit namelijk ook opgenomen.
1: Ja, ja.
0: Dus ja, die hebben dit ook opgenomen.
1: Oké.
0: Okay. Ach ja. We gaan even op naar het nieuws. En we zijn zo weer terug. Je hoorde trouwens...
1: En dat doen we met de nieuwe single van Gerard Joling.
0: En je hoorde trouwens ook nog, hè, niet te vergeten. Letty de Jong met Nog mooier dan ik dacht.
1: Dat klopt.
0: Dat ben ik.

Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen, dit is het nieuws. Steeds meer mensen melden zich aan om burgerreservist te worden. Nederland wil op termijn 5000 noodsteunpunten en leidt daarom burgerreservisten op voor crisis zoals cyberaanvallen, rampen en aanslagen. De burgerreserveopleiding duurt 2 dagen en eindigt met een oefening. Het doel is om in de toekomst 130.000 burgerreservisten te hebben opgeleid. Bultrug Timmy is na weken vastzitten voor de Duitse kust vrijgelaten in open water van de Noordzee. Het dier werd per schip naar het Skagerrak tussen Denemarken en Noorwegen gebracht. Timmy strandde eerder bij Timmendorfer Strand en bleef verzwakt achter. Experts hadden kritiek op de stressvolle reddingsactie. Bij een groot brandincident in Ermelo is een dessert- en patisseriebedrijf volledig verwoest. Niemand raakte gewond omdat het gebouw leeg was. Door de rookontwikkeling kregen inwoners van Ermelo en Harderwijk een NL-alert met het advies ramen en deuren gesloten te houden. Ook verkeer op de A28 ondervindt mogelijk hinder. De eerste zomerdag met 25 graden zorgde gisteren voor drukte in Scheveningen. De politie was dit jaar preventief ruim aanwezig na eerdere incidenten met vechtpartijen en ongeregeldheden. Toen moest de mobiele eenheid ingrijpen. Dit keer bleef het, dankzij de voorzorgsmaatregelen, beheersbaar. En dan het weer. De bewolking neemt toe en plaatselijk kan er een bui voorkomen. Middag zijn er perioden met zon, met in het zuidoosten kans op een bui, mogelijk met onweer. De temperatuur ligt tussen 17 graden aan de noordwestkust tot plaatselijk 25 in het zuidoosten. Vanavond volgen meer buien met kans op onweer, hagel en veel regen in korte tijd. En tot zover het nieuws.

0: De trein. Ik reis er graag mee. Een heerlijke, comfortabele manier van reizen naar bijna alle bestemmingen op het westelijk halfrond. Je ontmoet er bijzondere medereizigers die je soms bekend voorkomen.
1: André en Dave.
0: Reizen met de trein geeft rust en ruimte en het uitzicht is altijd weer anders.
2: Goedemiddag, station.
1: Rosso Express.
3: Iedereen uitstappen graag.
0: Ah, dat is mijn halte.
1: Rosso Express, wisselalbum.

0: van ons Zwitserland, 24 Hours, deel 2, zullen we maar even zeggen. Son Mieux was dit met When Tomorrow's Come. En straks in het derde uur dan horen we nog een andere uitvoering wat ook op dit album staat.
1: Van hetzelfde nummer?
0: Van hetzelfde nummer.
1: Oh jee.
0: Welkom in het tweede uur weer van de Rauze Express.
1: Namens mij ook een hele goede morgen als je net ingeschakeld bent. En je weet het, hè, de komende twee uur zijn we nog bij met een hele hoop lekkere muziek uit heden en verleden. En ook dit uur hebben we weer
0: uit
1: een aantal... Ook dit uur hebben we weer een aantal hele leuke nieuwe dingen, maar ook een aantal hele diepe oude dingen. We gaan lekker terug in de tijd naar de jaren 50 straks ook eventjes. Ja, we gaan wat drinken. We gaan onder andere koffie drinken en een milkshake en ga ze maar door. Ja, nou die is al lang op. Nee, die is al lang op. Nee, die is al lang op. Maar dat is niet de jaren 50.
0: Nee, want anders zitten we wel heel erg over datum heen.
1: Ik heb het over de milkshake.
0: Ja,
1: dat komt allemaal straks goed. Maar in ieder geval natuurlijk nog heel veel meer. Dus ik zou zeggen, blijf lekker luisteren. We hebben natuurlijk, wat ik al zei, we gaan het nog steeds eventjes hebben zometeen over die... Over die zomerseizoen van de Natuurtuin Oranjepolder hier in Oosterhout. Want die gaat morgen feestelijk... van start. Maar tijd voor de ANB-plaat.
2: ANB-plaat.

0: had in totaal zes singles. En dit was hun derde. En ja, het is wel zo lekkere muziek. Deze vind ik trouwens heel mooi. Ook de B-kantje. Als B-kant wel te verstaan. Van Caroline. All Star heet het nummer. In 1972 kwam deze week onze A- en B-plaat.
1: Ja, deze heren zijn trouwens natuurlijk ook solo. Hebben ze aardig wat gedaan. Want je moet niet vergeten dat ze hebben niet alleen maar zo een plaat opgenomen. Hè. Ze hebben wel al meerdere dingen opgenomen.
0: Onder andere bij de makkers, hè?
1: Mike en Michael heten ze. En, maar daarachter zitten natuurlijk hele andere mensen. Want de Rook Williams zit erin. Ja, en Jaap de Groot. Nou, Jaap de Groot die hing onder andere rond bij de makkers, maar ook als Mike Rondell. I'm sorry, sir. Dat is dezelfde Jaap de Groot, terwijl dezelfde Mike. En Michael was eigenlijk gewoon Rook Williams. Nou ja, Rook Williams, dat is die heeft heel wat platen op zijn naam staan. Met de nadruk op heel veel platen op zijn naam staan. En iedereen die denkt wel van niet, maar dat is... want hij zat natuurlijk, hij had zijn Fighting Cats. Hij had Rook's Family. Ja, zo kun je nog wel even gaan lopen scrollen tussen al die dingen en... In Rook's Family, want later werd Mike en Rook's Family, daar heeft hij ook een stuk of 8, 9 singles op staan. En ik dacht 9, maar dan moet ik even uit mijn hoofd doen. Volgens mij zijn het dan 9 in totaal die op zijn naam heeft staan. Maar in ieder geval, dus ook daar waren aardig wat singles van. En nou ja, goed, in ieder geval, je weet één ding zeker. Die heeft aardig op zijn naam staan, Rook Williams. Dus ja, en dat was dus samen met Mike Rondell, oftewel Jaap de Groot. Dus samen platen gemaakt. Yeah. En ja, wat ik het al zei, er is natuurlijk nog best wel wat te doen. Want ook in Oosterhout namelijk, want op zondag 3 mei, oftewel morgen, opent Natuurtuin Oranjepolder het zomerseizoen. Met een feestelijke middag vol natuuractiviteiten en ontdekken. Nou, zondag 3 mei gaat het zomerseizoen dus van start. En dat gebeurt dit jaar extra feestelijk. Iedereen is van harte welkom om 's middags kennis te maken met een bijzondere groene plek aan de noordkant van Oosterhout. De Natuurtuin Oranjepolder ligt aan de Domeinweg nummer 9 hier in Oosterhout. En op de zogenoemde Naad van Brabant. Ja, dat klinkt heel vreemd, maar dat noemen ze de Naad van Brabant. Het is een plek waar zand en klei elkaar raken. Kalkrijk grondwater omhoog komt. En juist die bijzondere ligging zorgt ervoor een rijke variatie aan planten, dieren en natuurverschijnselen. Nou, het hele seizoen is natuurlijk is deze open. En is toegankelijk en gratis. En aanmelden is niet nodig om daar naartoe te gaan naar de tuin. En omdat er maar beperkte parkeerruimte is, vraagt de organisatie namelijk om zoveel mogelijk mensen of te voet of met de fiets te komen naar de Oranjepolder en naar de Natuurtuin natuurlijk Oranjepolder. Aan de Domeinweg nummer 9 in Oosterhout. En kijk even op www.ivn.nl en dan afdeling Mark en Donger natuurlijk en dan Natuurtuin Oranjepolder. Daar kun je het zien en daar staat nog veel meer over deze natuurtuin. Die van 4 mei dus tot en met 28 september iedere zondag geopend is van 1 tot 4.

0: twee actuele nummers. Dit was Talk to You.
1: Talk to You, ja. Nou ja, ja, goed. Ja, dat doe je toch I al de hele tijd tegen mij.
0: I talk to you.
1: You're talking to me?
0: Ja, yeah, yes.
1: Ja, dat... Ja, maar de, je weet waar dat uit komt, hè? You talking to me?
0: I talk to you. Ik weet niet waar dat vandaan.
1: Je hebt de Godfather niet gezien. Juist.
0: Ja. Sommige andere films en alles.
1: Daar komt dat uit. Ja, you talking to me? Ja. Dus dat. Maar in ieder geval, Sin Control daarvoor ook nog van DJ Mauritius. Trouwens, allebei van dit jaar, deze twee platen. Dus ja. Dus ja. Goed. Iets heel anders. Iets heel anders.
0: Nee. Maart trouwens. Maart.
1: Ja, ja dat doe ik ja, niet. Van dit jaar. Van dit jaar.
0: Ja,
1: vrijheid en jazz komen samen bij East Tide Session. Nou, feestelijk jazzmiddag vol vrijheid, improvisatie staat zondag 3 mei op het programma bij Proeflokaal Molenaar aan de Klapeistraat hier in Oosterhout. Nou, East Tide Jazz Session is een feestelijke lading met thema rond freedom, for, freedom to jazz. Nou, staat deze editie natuurlijk vol in het teken van vrijheid, ontmoetingen en live muziek. Nou, succes de bevrijdingseditie van vorig jaar is gekomen om deze bijzondere sfeer opnieuw tot leven te brengen. De organisatie wil niet alleen stilstaan bij de betekenis van vrijheid, maar vooral ook samen vieren. En dat gebeurt op de manier waar de Eastside Jazz Session onbekend staat. Met energie, spontaniteit, warme en toegankelijke sfeer. Bezoekers kunnen rekenen op een middag vol funky jazz en verrassende muzikale wendingen. Kortom, dat dus allemaal bij Proeflokaal, jawel, Molenaar aan de Klapeistraat hier in Oosterhout. En de bijeenkomst begint om 3:00. De toegang is gratis en daarmee is de drempel al laag om binnen te komen, te luisteren en de vrijheid mee te vieren. Deze editie belooft de Issa Jazz Session opnieuw een levendige en muzikale zondagmiddag neer te zetten, waarbij iedereen welkom is om te genieten van het jazz en met natuurlijk een lekker drankje erbij. Het begint allemaal om 3:00 en de toegang is gratis dus en dat allemaal in Proeflokaal Molenaar in de Klapeistraat hier in Oosterhout. En dat is morgen zondag 3 mei.

0: Ja, liefste track van het album van Lenny Cohen, van het album Licht was dit. En daarvoor draaiden wij Rob de Nijs met In de Verleiding, nummer uit 1996. Wil je nog morgen uitgaan, dan kan dat ook. Morgen zijn ook de talloze van activiteiten hier in Oostrood. Onder andere zondag staat vol met muziek, natuur, eten, fietsen en festivalsfeer. Een ideale dag dus om rustig te genieten of juist lekker op pad te gaan. Zo is er bij Café de Beurs morgen de pubquiz. En dan kun je lekker je kennis testen en gezellige pubquiz in de stad dus. Café de Beurs hier in Oosterhout. En in de Pannenhoef is ook een leuk iets, namelijk ik kan dat even niet uitspreken trouwens.
1: Moet ik
0: speciaal matinee Cubaanse sferen. Een middag vol ritme, warmte en lekkere Cubaanse gezelligheid. Dat allemaal dus in de Pannenhoef morgen.
1: En moet ik het doen? Moet ik het uitspreken?
0: Heb jij het bij de hand?
1: Ik heb het niet bij de hand, maar nee. Moet je het even aan mij laten zien natuurlijk.
0: Even dat app
1: Geef het
0: zien.
1: Even naar mij,
0: ja?
1: Dan kan ik het zien. Oké. Pachanga.
0: Oké. Okay.
1: Ja. Ja.
0: Nou dus, dat
1: Pachanga.
0: Is. In de Pannenhoef, morgen.
1: In de hoef met pannen. Ja.
0: In de Pannenhoef.
2: Het blijft leuk, hè, dit. Dit blijft leuk.
0: Nee, dat is helemaal niet leuk.
2: Aan de verandering van dit. Een
0: serieus berichtje en dan verknallen je dat weer helemaal.
1: Weet je wat? Nee hoor, dat heb ik helemaal niet. Want ik heb het netjes uitgesproken. Dus,
0: ja, tuurlijk.
1: Trouwens, de nummer voor Rob de Nijs is eigenlijk een nummer van Crowded House. En dat heet Into Temptation. Weet je dat ook weer? Tijd voor iets heel anders. Tijd om koffie te gaan drinken. Ja, we gaan even wat drinken. We doen dat even met twee drankjes. Ik lust ze allebei. Ik ben allebei verzot op. Beide dingen. Dus ja, ik had zoiets van, nou, dan doen we die twee drankjes maar bij elkaar. Hè? Een kopje koffie. En een milkshake.

0: Maar wacht even, hoor. Ga jij naakt tuinieren?
1: Ik heb geen, niet eens een tuin, dus...
0: Nee, maar naakt balkoneren dan.
1: Balkoneren.
0: Ja.
1: Naakt balkoneren, ja.
0: Ja, waarom niet? Okay. Ja, ja. Je kan ook naakt tuinieren op je balkon doen.
1: Ja, want het is vandaag een internationale dag van het naakt tuinieren.
0: Dat bedoel ik.
1: Dus, ja. Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dus ja, dat...
1: Moet je wel oppassen voor bijvoorbeeld brandnetels en zo.
0: Klopt.
1: Ja.
0: Klopt.
1: Ja. Dat doet zeer, hè?
0: Ja, dat doet...
1: Neem eens mijn aan.
0: Ja, heb je te vaker gedaan dan?
1: Nee.
0: Jij hebt niet bijvoorbeeld lopen rollenbollen naakt in brandnetels.
1: En als je dan brandnetels tegenkomt.
0: Nee, in brandnetels rollenbollen.
1: Brandnetels rollenbollen?
0: Ja, erin rollenbollen. Nou, dat doe je toch ook wel in het gras en zo. In het hoge gras. Dus ja, dan zou je dat ook in brandnetels kunnen gaan doen.
1: Ja, maar dan komt gelijk wel af en toe of er geen brandnetels in de buurt zijn.
0: Ja, je moet er niet aan denken. Ik moet er niet aan denken. Nee. Maar dat even te zijn. Maar het is inderdaad de internationale dag van het naakt tuinieren.
1: Ja.
0: Ja. En ik weet niet of dat ik het zou doen. Naakt tuinieren. Ik weet het niet. Ik weet
1: het
0: niet.
1: Je hebt toch ook geen tuin?
0: Nee, maar mijn ouders wel.
1: Wat?
0: Mijn ouders wel.
1: Oh, ja, ja, ja, ja.
0: Mijn ouders wel. En ik ken ook wel een paar mensen die een tuin hebben, hoor. Ja.
1: Ja, ja, ik ken er ook nog een aantal.
0: Ja. Hoe groot is jouw grasmat?
1: Mijn golfbaan bedoel jij?
0: Ja.
1: Ja. Even kijken, hoor. 2x6.
0: 2x6?
1: Ja. Ja.
0: Ja, dus hij is 6 meter lang en 2 meter breed.
1: Dus als ik flink uithaal, zo met golfclub, weet je wel? Ligt hij ergens.
0: Hij is 2 meter breed en 6 meter lang.
1: 2 meter breed en 6 meter. Hij is. Nee, laat maar.
0: Ja, dan heb ik het over jouw golfbaan.
1: Ja, mijn golfbaan, ja, ja, ja, ja. Nou, weet je wat ik altijd zo vervelend vind? Want ik ga op een gegeven moment iedere keer maaien. En daar heb ik zo'n zitmaaien voor. Hè?
0: Mm.
1: Alleen nog het dus vooruit en achteruit en vooruit. Want draaien kan ik net niet.
0: Nee, nou begin ik weer hele vreemde beelden te krijgen. Ik ga het hier niet eens over hebben.
1: Eens in de 14 dagen moet dat ding helemaal omhoog getakeld worden. Nou is het toevallig maar 1 hoog, dus dat scheelt je.
0: Dat is waar.
1: En mijn vorige huis woonde ik 3 hoog.
0: Ook dat is waar.
1: Ja, dus...
0: Ja, iets heel anders. Je hoorde Edmundo Ross en Edmundo William Ross... William Ross eigenlijk. En hij komt uit... hij werd geboren in Trinidad, Venezuela. Venezuelaans. Geboren in de Port of Spain in Trinidad. En hij overleed in Alicante in Spanje. In 2011 trouwens. En hij werd geboren in 2000... Hij is 101 geworden, zie ik hier zo. Dus Edmundo Ross. Hij is natuurlijk geen Nederlander, maar hij zong wel Nederlands. Over de milkshake. Dat is de B-kant van Mokum is de stad voor mij. Ja, wat is weer London?
1: Is the place for me?
0: Ja. Nou ja, goed. Maar hij maakte er dus ook een Nederlandse versie van. En dan heette het Mokum is de stad voor mij. En de B-kant ervan was de milkshake. We gingen terug naar 1958. Lekker diep terug in de tijd.
1: Oh, toen was ik 1 jaar.
0: Ja. Ja, nou weet iedereen gelijk weer hoe oud je bent.
1: Ja, dat maakt niet uit hoe jong dan ik ben. Ja.
0: En daarvoor ook nog uit 1987. Eén kopje koffie is het oorspronkelijke, maar de Art Company, oftewel VOF, de kunst, maakte ervan One Cup of Coffee in het Engels. En dan had ik zoiets van, nou, iedereen die hoort al deze versie, dus ik had zoiets van de Nederlandse versie, dus ik had zoiets van, nou, dan moeten we de Engelse versie maar weer eens een keertje tussendoor draaien. En dit is muziek van O'Gene, Starve.

Ja, dit was een mooi nummer van Ian Storm en Michael Ford. Mandy heette het nummer, het kwam al uit 2019. En uit hetzelfde jaar kwam Eugene met Steve. En Eugene heeft inmiddels een nieuwe single en die gaan we in ieder geval volgende week draaien. We hebben er nog twee tot het nieuws van 12 uur en dan zijn we zo weer terug.

Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Bij de grote natuurbrand op het militaire oefenterrein bij het Harde is vanochtend het sein brandmeester gegeven. Defensie nam het blussen na middernacht over. Door de wind is het mogelijk dat het vuur toch weer oplaait. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht, onder meer door de marechaussee. Ook op andere plaatsen in het land zijn natuurbranden inmiddels onder controle. In Duitsland is benzine tijdelijk weer onder de 2 euro per liter te krijgen, meldt NOS. Dat komt door een accijnsverlaging van 2 maanden. Daardoor is het prijsverschil met Nederland opgelopen tot zo'n 30 cent per liter. Nederlandse pomphouders, met name aan de grens, verwachten door de verlaging minder klanten. Economen zijn kritisch en vinden gerichte steun voor lage inkomens effectiever dan een algemene tankkorting. Steeds meer mensen melden zich aan om burgerreservist te worden. Nederland wil op termijn 5000 noodsteunpunten en leidt daarom burgerreservisten op voor crisis zoals cyberaanvallen, rampen en aanslagen. De burgerreserveopleiding duurt 2 dagen en eindigt met een oefening. Het doel is om in de toekomst 130.000 burgerreservisten te hebben opgeleid. En bij een groot brandincident in Ermelo is een dessert- en patisseriebedrijf volledig verwoest. Niemand raakte gewond omdat het gebouw leeg was. Door de rookontwikkeling kregen inwoners van Ermelo en Harderwijk een NL-alert met het advies ramen en deuren gesloten te houden. Ook verkeer op de A28 ondervond mogelijk hinder. Dan nog het weer. De buien trekken weg vanmiddag en daarna kan de zon af en toe tevoorschijn komen. De wind is matig uit zuidwestelijke richting. Aan het eind van de middag kan het flink gaan regenen. Daarbij kan ook onweer voorkomen. De maximumtemperatuur varieert tussen 23 en 26 graden. En tot zover het nieuws.

0: De trein. Ik reis er graag mee. Een heerlijke, comfortabele manier van reizen naar bijna alle bestemmingen op het westelijk halfrond. Je ontmoet er bijzondere medereizigers die je soms bekend voorkomen.
1: André en Dave.
0: Reizen met de trein geeft rust en ruimte en het uitzicht is altijd weer anders.
2: Goedemiddag, station.
1: Rosso Express.
3: Iedereen uitstappen graag.
0: Ah, dat is mijn halte.

0: In het tweede uur draaiden we al deze single, maar dit nummer althans. En toen was het in een andere uitvoering als deze. When Tomorrow's Comes van Son Mieux, ons wisselalbum van deze week. Van het album 24 Hours.
1: En voor degene die denken van het is nu middag. Ja, dat klopt. Het is nu middag. Het is een hele goede middag. Namens ons vanmorgen net ingeschakeld zijn. Nou, straks hoor je een programma van mij wat van eerder is. Daar komt, ik moet weg. Maar dat tezijde. Maar ik ben er gewoon tot 1 uur zijn we er sowieso bij.
0: Je bent straks ingeblikt.
1: Ja, net zoals vorige week eigenlijk ingeblikt. Zeg maar gerust.
0: En andere.
1: Nee, want daar had ik ook nog een euveltje mee. Dus mijn excuses daarvoor, maar de volgende keer komt het helemaal goed. Volgende week ben ik er gewoon weer wel volledig met een volledig nieuwe aflevering.
0: Dus voor het geval dat je het vorige week niet gehoord hebt, krijg je straks nog de kans.
1: Nou, vorige week was ook alweer een herhaling, want het probleem was, vorige week moesten we wel herhalen.
0: Ja,
1: maar jouw programma was ook herhaald, toen was je alleen te horen.
0: Ja.
1: Toen was André alleen.
0: Ja, helemaal in mijn uppie.
1: Ja. Was dat anders werken? Want dat had ik eigenlijk nog niet gevraagd.
0: Dat was wel anders werken, ja. Ja.
1: Wat was er? Wat
0: goed, ik heb op een gegeven moment op de stoel heb ik een foto van jou geplaatst. Dat bedoelde ik toch niet helemaal.
1: En dat werkte goed?
0: Ja, het praten wat minder.
1: Het praten wat minder. Ja, maar dat werkte wel goed dat je mij weer zag?
0: Maar het praten alleen wat.
1: Ja, dat heb je net.
0: Ja,
1: ik ga maar niks zeggen.
0: Zo leuk dit.
1: Mieke zegt, wat? Alweer? Ja? Huh? Wordt alweer een herhaling. André kan het wel hoor. Alleen in zijn uppie. Ja, dat zegt Mieke.
0: Zo. Nou.
1: Foto van jou. En ging hij dachten, zei ze erbij.
0: Dat doet nou zo goed, hè?
1: En ging hij erop. Zeg ze nou? Ging hij dachten, jij op een foto van mij?
0: Nee hoor.
1: Die ga ik straks. Nee. Ik ga die dame straks eens even bellen. Want dit kan echt niet. Nee.
0: Je had een dartboard zo. Oh, okay.
1: Maar jij had niks gekocht op de markt dus.
0: Nee.
1: Je had niet goed gekeken
0: Ik had niet goed gekeken. Nou, nee. Ja, oké. Ik heb niet helemaal gezien.
1: Je had hem helemaal moeten aflopen.
0: Nee.
1: Want aan het begin al gelijk, als je vanuit hier zou lopen en je zou de markt op gaan lopen, zeg maar. Mm-hmm. Dus vanaf hierachter, als je hierachter startte. Ja. Dan kwam je al gelijk
0: Ik vertel straks buiten de uitzending wel even waarom dat ik het niet helemaal gezien heb.
1: Dat
0: heeft een andere reden.
1: Hij moet het langs uitzending.
0: Voor de XXL trekt.
1: Oh, dan kun je het dan even vertellen tijdens de XXL.
0: Ja, natuurlijk. Ja hoor.
1: Ja. Ja. Of duurt dat een uur?
0: Nee, even kijken wat dit. In 6.58 kan ik het wel aan jou vertellen.
1: Oh, het is een XL plaat.
0: Ja.
1: Oké. Nou, laat het maar lopen dan.

0: Nou, een lekker lang walsje, zullen we maar even zeggen. Dit was Marcel de Groot, onze XXL-track van deze week. En het walsje duurde maar liefst bijna 6 minuten.
1: Nou, hey, maar even tussen de bedrijven door.
0: Ja.
1: Jij hebt op dansles gezeten. Kun jij walsen dan?
0: Ik kan walsen, ja. Ja.
1: Ja.
0: Ik wals over iedereen heen.
1: Ja, dat weten we, maar dat is een ander walsje. Dat is een ander walsje.
0: Ik wals over iedereen heen.
1: Ja. Ja. Voor
0: als
1: degene...
0: ze niet uit de weg gaan, dan maak ik me even breed.
1: Breed.
0: Ik kan me eigenlijk breed maken, hoor. Ja.
1: Natuurlijk.
0: Als jij dan achter mij staat, dan zie je ze jou niet meer. Maar ja, dat is ook als ik me niet breed maak, dus...
1: Ja, nou, het... Ja.
0: Nou, wat heb je daarop te zeggen?
1: Laat maar. Ja.
0: Laat maar.
1: Nou, vanavond op tv eventjes de doorheen nemen voor dit weekend nog. Na 9 weken speuren in Tanzania, vanaf de bank zit de 26e seizoen van Wie is de Mol? Ja, dus...
0: Ja, spannend. En, finale.
1: En wie is de mol? Dat wordt de vraag. Dus de finale vanavond. Maar ook, even tot hier vanavond om 10 uur. Daarna, gelijk erachteraan. Dan hebben we natuurlijk ook nog bij de commerciële ook nog wel leuke programma's zitten trouwens. En onder andere, Gerard Joling natuurlijk. Only Joling. Ja. Beste kijkers, is altijd leuk om te kijken. Mocht je de Masked Singer van Koningsdag hebben gemist, die ontzettend leuk was trouwens. Dan kun je hem nog een keer kijken. Na Beste Kijkers komt hij er gelijk achteraan. En dus Only Joling en Beste Kijkers en daarna. Dan natuurlijk heeft SBS heeft Code van Koppens. En de quiz met ballen vips is weer terug. Ja, wie ook terug was gisteren.
0: Peter Gillis.
1: Ja!
0: Ik heb hem alleen nog gemist. Ik moet hem nog even terugkijken.
1: Ja, volgens mij heb je helemaal niks gemist. Want het is altijd hetzelfde. Maar,
0: ja,
1: maar
0: ja.
1: Dat terzijde. Maar ik moet er wel...
0: Hij had toch iets met die motoren toestanden?
1: Ja, die ging hij verplaatsen.
0: Ja.
1: Nou, morgen is misschien wel even leuk om er ook even bij te vermelden. Morgen is op SBS de Bicycle Race en Oranje Zondag. Op RTL 4 is ze weer terug. Jawel, Carleen Tens met postcode loterij 1 tegen 100. Is ook weer terug. En die start morgen weer. Ik vind dat altijd leuk om te kijken. De Videoland première van het jachtseizoen komt daar achteraan. De jachtseizoen Most Wanted. En op Nederland heb je op NPO 1 melden we staan natuurlijk. Want eigenlijk zijn het allemaal Nederlandse zenders. Maar op NPO 1 is er een speciale editie van Maestro. En ja, hoe dat in zijn werking gaat, dan moet je gewoon kijken. Angela Groothuizen, Hans Klok. En Eva Eickhout dirigeren in Maestro. Speciale editie. Het orkest om aandacht te vragen voor natuurlijk een aantal zaken. En vooral aandacht te vragen voor het Lilianenfonds. Dus dat is Maestro. En met onder andere dus Hans Klok daarin. En ja, de deelnemers die het orkest plaatsnemen zijn, die voor het orkest plaatsnemen, zijn programmamaker Eva Eickhout, radio DJ Gerard Ekdom, Angela Groothuis, acteur Rick Paul van Mulligen en illusionist Hans Klok. En de laatstgenoemde gaat iets met een goochelstokje doen. Dus
0: ja,
1: hij gaat goochelen.
0: Okay.
1: Dus hij gaat een soort illusionistische act doen blijkbaar.
0: Oh jee.
1: Dus dat allemaal morgen dus in de speciale editie van Maestro die voor het Lilianenfonds is. Dus dat is er ook wel even mooi gezegd. En natuurlijk de komende weken gaan er allerlei programma's weer starten. Want ja, het lentseizoen komt er een beetje aan. En dan zit er natuurlijk van alles krijgen op tv. En ik heb ook gehoord dat binnenkort dus weer Vol Liefde gaat komen. En ga zo maar hoor. Dus er komt nog heel wat leuks aan. En trouwens, dit weekend is het ook weer vroom, vroom, vroom, vroom. Toch? Of niet?
0: Ja.
1: En dan heb ik het dus over Formule 1, hè?
0: Formule 1, ja, klopt.
1: Ja,
0: dus, hij had trouwens bij de sprintrace, Max, best wel aardig. Hij stond in de top 5, laat me zo zeggen. Ja.
1: Ja, dan dus moet je kijken. Trouwens,
0: bij de kwalificatie van de sprintrace dus.
1: Trouwens, SBS heeft ook een nieuw programma. Want Moneymakers komt eraan. En deelnemers Andy, 25, en zijn oma Hermina moeten met €1000 startkapitaal. Ja, moeten ze zoveel mogelijk ja, winst maken. Duo probeert geld te verdienen met de verkoop van broodjes. Ja, dus ze moeten zoveel mogelijk winst in een rap tempo gaan maken. Dus trouwens, dat komt in ieder geval ook.
0: Trouwens, even terugkomend op de Formule 1.
1: Ja.
0: Om 6 uur vanavond, dan is de sprintrace. En om 10 uur, dan is de kwalificatie voor de grote race morgen dus.
1: Zondag. Wat denk jij dat er gaat gebeuren?
0: Nou, ze hebben in ieder geval... Red Bull heeft een behoorlijke update gehad. De auto van Max. En die blijkt toch wel te werken. Dus Max is op het algemeen wel tevreden over de update. En wat het gaat doen, we zullen het even af moeten wachten.
1: Maar waarom zoveel... Hoe zeg ik dat? Prutserij? Want ik vond het nogal gepruts.
0: Nou ja, dat heeft allemaal een beetje te maken met die nieuwe motoren, de technische toestanden. En met de batterij, et cetera. En ja, ik vind het over het algemeen ook niet meer zo echt heel interessant. Racen is racen. En ik vind, moet op een gegeven moment de coureur moet gewoon tot het uiterste kunnen gaan. En dat kan gewoon niet bij deze nieuwe reglementen. Want je moet als het ware als coureur, moet je allemaal compleet managen. Hoe je batterij managen en noem maar op. En ik vind gewoon, je moet gewoon tot het uiterste kunnen gaan. Het uiterste uit je motor te halen. Uiterste snelheid. Laat remmen bij de bochten, noem maar op. En niet allemaal bezig zijn met managen van dit en managen van dat. Want dat is niet interessant, vind ik als. En ik kan me heel goed voorstellen dat je dan ook zoiets hebt als coureur van waar ben ik mee bezig?
1: Ja, dat is waar.
0: Ja, want in het DNA van een coureur zit juist trappen met dat ding.
1: Trappen, ja. Gas op die plank.
0: Ja, planken.
1: Goed, tijd voor muziek nu weer. We gaan terug, we gaan weer even lekker terug. En dit jaar, om verteld te staan, met twee platen. Krakensmaak als eerste.

0: Ja, twee actuele nummers. Dit was Price Collect met Inside Your Soul. En daarvoor draaiden wij de single van Kraak en Smaak, ofwel ook een nieuwe van Real Love. En dat is dan wel de Harvey Sutherland remix. Ik heb nog even wat leuke uitgaanstips, want heb je morgen nou niets te doen en wil je nou iets heel gezelligs. In Drimmelen is de jaarlijkse havenfeesten weer van start. Een gezellig feest aan de haven met volop sfeer. Dat allemaal dus aan de haven in Drimmelen. En even kijken, wat hebben we nog meer? We hebben nog ook nog iets in Dorst. Een lokaal evenement met gezellig dorpsfeest. Dat allemaal in Dorst. Dus er is eigenlijk morgen ook weer volop te genieten en lekker uit te gaan. Dus.
1: Ja, dat is in dat kleine café aan de haven, toch?
0: Nee, dat was in Breda.
1: Ja, dat kan overal zijn natuurlijk. Hè.
0: Ja, nee, maar dat was in Breda. Jij bedoelt op dat nummer van dinges, van Vader Abraham.
1: Ja, maar dat wil niet zeggen...
0: Nee, maar nee, dat was trouwens in...
1: Dat hoeft niet.
0: Breda.
1: Nee, het was niet in Breda, volgens mij. Maar dat maakt niet uit. Het maakt niet uit waar het over gezongen werd. Nou. Want dan kun je in het algemeen... Kijk, als jij een café in de haven hebt, waar je ook zit...
0: Nee, maar wat hij dus bezong, dat café, dat... Dat was in een bepaalde...
1: Ga
0: ik even opzoeken.
1: Technisch gezien klopt dat. Ja. Maar ik ga het niet hebben over waar die het over zong.
0: Dat kan je natuurlijk in het algemeen...
1: Maar moet je luisteren. Hij zong, er werd geen naam in genoemd.
0: In heel het nummer niet. Ik heb dat eens een keer in een interview gelezen. Dat hij, toen hij dat nummer oplas, een bepaald café in zijn gedachten had.
1: Toen hij dat nummer opnam wel. Dus, maar goed,
0: dat kan natuurlijk voor iedere plaats of dorp.
1: Mieke tikte nog in trouwens, dat had ik nog even niet gezien, sorry Mieke, ging over dat walsen. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ja, ik had het even niet gezien, ik had het even niet in mijn ooghoeken gezien, Mieke. Dus ja, dus vandaar.
0: Dat ging dus even over die XXL-trick.
1: Ja, dat ging over de wals van Marcel de Groot. Ja, even lekker terug naar de jaren 60, het begin van de jaren 60. De Back to the 60s, zoals dat mooi heet. Neem je even mee terug in de tijd. Rozen uit Holland. Herman Emmink. Ik had zoiets van, hij zong al over tulpen uit Amsterdam. Nou zijn het rozen uit Holland. Ja, uit 61. En ja, deze blijft ook leuk. Een man die heel populair werd door Pension Homeless. Donald Jones. Dit is de Schoencalypso. Ja, ik vind dit leuk.

0: Ja, de man achter een tulpen uit Amsterdam. Hoorde je helemaal neem ik inderdaad. En een plaatje dat je nooit op de radio hoort. En ik had zoiets van, nou, dan moet ik deze ook maar eens een keertje laten horen aan je. Rozen uit Holland. En deze single die kwam veel later. Want hij had natuurlijk ondertussen al aardig wat plaat op zijn naam staan. Maar toen kwam ineens deze single uit in 1961. Rozen uit Holland. En ja, Herman Emmink, hij heeft leuke muziek gemaakt. Hij heeft echt al een aantal leuke platen achtergelaten. Aladdin vind ik geweldig van Herman Emmink bijvoorbeeld. En daarvoor natuurlijk ook nog Donald Jones. Die we vooral kennen natuurlijk uit Pension Hommeles. En ik zou het allerliefste in een doosje willen doen. En je bewaren, heel goed bewaren. Nou ja, goed, maar dat deed hij dus. En ik wil het altijd op zijn Donald Jones doen, omdat dat hoort er helemaal bij. Iedereen die zong het ook op die manier. En hij had natuurlijk dat stemgeluid erbij. En dat maakte het wel heel bijzonder. En ik vind dat nog steeds Donald Jones. Het was ook trouwens een hele goede danser, hè? Hij was echt een hele goede danser en natuurlijk ook een acteur, maar hij was vooral danser. En ja, goed, hij is helaas, hij werd geboren in New York en kwam in Nederland wonen uiteindelijk. En ja, goed, het is, ik vind het heel mooi. Hij is helaas,
1: een tijdje geleden dat hij overleden is, toch?
0: Ja, in 2004.
1: Ah, ja.
0: En toen was hij 72. Was hij 72, ja. En hij heeft onder andere ook de tv-serie, de kinderserie Mick en Mak gedaan bijvoorbeeld. Bij Mick en Mak. Ja, dat blijft leuk met Ger Smit samen. En Magda Jansen natuurlijk ook. Die zat er ook in. Ja, dus hij heeft natuurlijk best wel wat leuke dingen gemaakt. Maakt ook veel reclame singeltjes trouwens. Onder andere een flexie samen met Adele Bloemendaal. Waarmee die trouwens ook nog even getrouwd is geweest. En nog heel veel meer. Dus dat is heel, heel bijzonder.
1: Okay.
0: Dus Donald Jones.
1: Ik kijk even naar buiten. Dave, kijk eens even naar buiten.
0: Ritme van de regen.
1: Zie jij de zon? Zie jij de zon schijnen?
0: Nee. Huh? Ik zie de zon. Hij schijnt weer niet.
1: Nee, ja. Nou goed.
0: Laat maar
1: toch ga ik erop draaien.
0: Zeker weten.

opeens verscheen die schoenpapa. Toen zag hij met de vleugske, wat moet dat met mijn dochter doen, daar in dat donker heukske.

0: Vooral het laatste is heel moeilijk, het onthouden, de tekst.
1: Nou moet ik, nou ben ik het, nou ga ik het... Nou,
0: Louis Neeser zit trouwens, ja.
1: Ja, maar vertel, een nummer van Frits... met een nummer van Frits Rademakers.
0: Ja, wat wou je zeggen?
1: Ja, maar ik moet eventjes bijzeggen.
0: Ja.
1: Het is een nummer van Frits Rademakers.
0: Ja,
1: en het is eigenlijk een Limbarisch lied.
0: Jawel.
1: Ja,
0: klopt. Maar dat was ook een kapper.
1: Dat moest ik even bijzeggen. Rozen uit Holland. Mieke die geeft even een grave reactie over Herman Hemming, die we daar straks rijden met Rozen uit Holland.
0: Ja.
1: Geef mij dan maar die tulpen. Ja, die bloeien, wat korter, maar wel zo mooi. Ben ik het niet mee eens? Okay. Ik vind rozen namelijk geweldig mooi ook. Tulpen ook. Ja. Maar ik vind rozen namelijk ook geweldig mooi.
0: Nou, dan zou ik de volgende week eens even dat nummer plannen.
1: Hè? En John Jones.
0: Ja.
1: John Jones was inderdaad de zoon van Adele en Donald Jones. Dus Adele Bloemendaal en Donald Jones. Ja. Dat kan ik ook even bijzeggen, want het zei Mieke ook. Dat klopte, Mieke. Had ik eigenlijk niet bijgemeld, maar ik snap jou wel. Maar nee, maar ik vind... ik kan...
0: Dat is fijn, luisteraars meedenken.
1: Ik vind bloemen heel mooi vaak.
0: Ja.
1: Ik vind alle bloemen kan ik heel mooi vinden. Dus het gaat er bij mij niet... ik vind rozen ook... knijtermooi. En die kunnen gerust 7 tot... die kunnen soms wel meer dan een week blijven staan. Soms wel 2 weken rozen. Dat kunnen tulpen niet. Nee.
0: Nee,
1: blijven niet zo lang staan.
0: Gaan ze ook hangen.
1: Ja, dan krijg je een hangende...
0: Tulpen.
1: Ja, nou, nee. Maar die kunnen weer omhoog gaan staan. Als je het maar op een bepaalde manier... kan een tulp, die kan heel snel omhoog schieten. En dan kan die echt recht overeind gaan staan, zeg maar. En dat kan die, maar dat heeft te maken met, ik geloof dat je dan water wat vaker moet verversen.
0: Oh, okay.
1: En dat vindt hij fijner. Blijkbaar is dat zo. En ik heb het bij mijn moeder gezien, die zei, oké, ze hangen wel heel erg slap. Ja, maar die gaan wel overeind komen. Nou, toen had ze nog een keer de dingen gedaan, ververst. En gooi nooit die voeding die bij al die bloemen gepropt wordt, gooi die niet in het water, want het water wordt trubbel en het helpt de bloemen voor geen meter.
0: Oké.
1: Dus nee.
0: Bij deze genoteerd.
1: Mijn moeder doet het ook nooit. En haar bloemen die blijven gemiddeld meer dan een week staan. Echt meer dan een week.
0: Oké.
1: Ja, dat moet je maar eens voor elkaar zien te krijgen.
0: Ja, dan worden het kunstbloemen, denk ik.

0: deze plaat gaan we er gelijk ook vanuit, André, want het zit er weer op voor deze aflevering.
1: We hebben er nog eentje. Het is een stukje op.
0: Mandy. Volgende week zaterdag zijn wij er weer. Wij bedanken je voor het luisteren. En namens mij tot maandag, denk ik. En anders zeker dinsdag. Okay. Dus één van die twee dagen ben ik er.
1: En wil je de uitzending even terugluisteren? Kijk dan even op onze website rozoexpress.nl/uitzending gemist.
0: Tot dan, fijn weekend.

0: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Bij de grote natuurbrand op het militaire oefenterrein bij het Harde is vanochtend het sein brandmeester gegeven. Defensie nam het blussen na middernacht over. Door de wind is het mogelijk dat het vuur toch weer oplaait. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht, onder meer door de marechaussee. Ook op andere plaatsen in het land zijn natuurbranden inmiddels onder controle. In Duitsland is benzine tijdelijk weer onder de 2 euro per liter te krijgen, meldt NOS. Dat komt door een accijnsverlaging van 2 maanden. Daardoor is het prijsverschil met Nederland opgelopen tot zo'n 30 cent per liter. Nederlandse pomphouders, met name aan de grens, verwachten door de verlaging minder klanten. Economen zijn kritisch en vinden gerichte steun voor lage inkomens effectiever dan een algemene tankkorting. Steeds meer mensen melden zich aan om burgerreservist te worden. Nederland wil op termijn 5000 noodsteunpunten en leidt daarom burgerreservisten op voor crisis zoals cyberaanvallen, rampen en aanslagen. De burgerreserveopleiding duurt 2 dagen en eindigt met een oefening. Het doel is om in de toekomst 130.000 burgerreservisten te hebben opgeleid. En bij een groot brandincident in Ermelo is een dessert- en patisseriebedrijf volledig verwoest. Niemand raakte gewond omdat het gebouw leeg was. Door de rookontwikkeling kregen inwoners van Ermelo en Harderwijk een NL-alert met het advies ramen en deuren gesloten te houden. Ook verkeer op de A28 ondervond mogelijk hinder. Dan nog het weer. De buien trekken weg vanmiddag en daarna kan de zon af en toe tevoorschijn komen. De wind is matig uit zuidwestelijke richting. Aan het eind van de middag kan het flink gaan regenen. Daarbij kan ook onweer voorkomen. De maximumtemperatuur varieert tussen 23 en 26 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur.

van Janet Jackson. We gingen terug naar de jaren 80. Dit is trouwens de albumversie. En op de albumversie hoor je dus iets meer dan op de singleversie. Het album heet ook Control. Janet natuurlijk, zus van Michael en van alle andere broertjes en zusjes. Staan er nogal wat. Maar goed, namens mij dus, welkom bij Saturday's Music and More. Met straks natuurlijk de twee meezingers rond de klok van half. Gewoon twee lekkere Nederlandstalige platen. Maar natuurlijk ook tussendoor allerlei soorten muziek. En mocht je nog een verzoekplaat hebben, geef hem even aan me door. En ik draai met plezier voor je. Muziek uit allerlei jaren. De jaren 80, de jaren 70, de jaren 60, jaren 90, zero's, tot en met heden. Je krijgt het in de mix, zoals het heet. Voor de rest van de chat, Rob Mieke, ben jij? Rob was even boodschappen doen, zei hij. En ook Linda zit te luisteren en waarschijnlijk Jolanda straks ook. Maar je had altijd even druk met andere dingen. Maar zoals ik al zei, ook nieuwe muziek. En ik draaide al een tijdje de vorige single van Jack Savarati. Maar hij heeft een nieuwe single gedropt. En die is oud, zo lekker jongens. Dit is Jack Savarati met zijn nieuwe single, die heet I Hear You Calling.

toch blijft het ook lekkere muziek. Terug naar 1979 met Susie Quattro. Ze rockt zo lekker weg. Ze was de rockchick van de jaren 70, vond ik toch wel. Susie Quattro dus. And she's in love with you. En Bon Jovi onderweg. Maar daarvoor natuurlijk Jake Savaretti. En ontzettend lekkere single. Die heet I Hear You Calling. En wat ik al zei, als we het dan toch hebben over Bon Jovi. Moeten we die ook maar draaien ook, hè? Ik dacht, we rocken nog even een beetje verder. Yippers!

Je bladde hem toen al mee, maar nog steeds zo vind ik dit zo'n lekkere plaat. Oh, op de chat zit Rick ondertussen, Rob die duikt straks ook wel op. PJ, Mieke op Facebook zit onder andere te luisteren. Ingrid en Linda die zitten ook nog te luisteren. Oh jongens, toch wat een heerlijke muziek eigenlijk allemaal, hè, als dat allemaal langskomt. Echt, ja. Mocht je nog een verzoekplaat hebben, je mag hem natuurlijk altijd bij me indienen. En als het goed is, zit volgens mij ook Stan te luisteren. Maar dat weet ik niet zeker, want die is met andere dingen ook nog bezig. Iets met verven en zo, hoort er ook bij. Van de Simple Minds naar de New Wave van de jaren 80.

Ik blijf deze plaat geweldig vinden. I feel like dancing, I don't feel like dancing. I feel like dancing, I don't feel like dancing. Je kan er van alles van maken. Sisters, sisters. En daarvoor ook nog nieuwe order uit de jaren 80. Met het ontzettend lekkere Blue Monday. En het is hoog nodig.

Birgit de Kaandorp en Annelies van der Pies. En daarvoor ook nog André van Duin en Tweedledee Tweedledee. En eigenlijk is het een Engelstalig nummer, maar ja goed. En volgens mij heb ik Ingrid het nou meegegeven. En Ingrid die wordt nou helemaal gek van het feit dat ze nou continu dat nummer in haar hoofd zet. En dat blijft dan bij haar hangen. En Linda stond tijdens New Order, stond ze met Blue Monday, stond ze op een ladder. Ja, topnummer. Zeg, ik sta wel op de ladder. Dus ja, nou ja, goed. Ze staat op de ladder. Ja, ja, maar is dat dan een panty ladder of is dat dan een echte ladder? Daar kun je natuurlijk ook alle kanten mee uit, hè? Even een rustpuntje in het programma moet ook gebeuren. Het is Katie Mellowa. 9 million bicycles in Beijing.

Baby, the sweetest, I get the sweetest feeling. Ja, dat als je erover nadenkt, dat je die wel eens hebt. Ja, dan kun je alle kanten mee uit natuurlijk. En wat voor feeling dat je hebt. Goed, joh, Jackie Wilson uit de jaren 60. En in de jaren 80 kwam de plaat nieuw uit door Reed Petit. Werd dit opvolger ervan in de tijd. Maar eigenlijk komt dat ding al uit de jaren 60. En toen Jackie Wilson echt populair werd in Nederland, was het heel grappig. Want hij was toen al niet meer onder ons. En toen werd hij pas in Nederland echt populair. En ja, goed, wat heeft hij een paar mooie platen achtergelaten. Nou ja, Reed Petit kennen we natuurlijk allemaal. En deze en Your Love Keeps Lifting Me Higher is ook zo lekker. Katie Mellower daarvoor. En in jouw bolide, in 9 Million Bicycles in Beijing. Rick, ja, je moet mij niet uitdagen. Nee. Hij is mij aan het uitdagen geweest. Dat zei hij, die kan echt niet hoor, die plaat van... Juist, van Brigitte Kaandorp. Nee? Oh, dan maak ik hem net iets erger. Let maar op. Ja. Rick, je hebt me uitgedaagd, dus... Ja...

0: I'm sexy and I know it.
1: LMFAO, zo heet de groep. En I'm sexy and I know it. Ik had zoiets van, ja, dit bracht mij helemaal op ideeën. Dankjewel, Rick. En jouw bolide hoorde je ook nog van Brigitte Kaandorp. Ja, dat komt dan spontaan. En dan komen die platen, die komen helemaal spontaan. En dan weet je zo van, oh ja, die kan ik ook wel draaien. Dan kan ik die ook wel draaien. Sexy and I know it, die kon er mooi achteraan. Ja, maar ja, dan past deze plaat ook wel, toch? Ja, dat denk ik wel. Dan past deze ook nog wel. Ja.
0: I am too sexy for my love. Too sexy for my love, love's going to leave me.
1: Ken hem ook nog net zo goed, Rockset Fred, even gedraaid uit de jaren 90, ach ja. Van de zero's naar de jaren 90, ach. Kan allemaal, in de jaren 80 daarvoor, nou jongen, dag. We vliegen gewoon door de jaren heen, Rockset Fred, dit is

Emma Drives Breath, van I'm Too Sexy, zeg ik. En we gaan even op naar het nieuws. En dan ben ik zo vlug weer terug. Tot zo!

0: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De ING-bank heeft te maken met een storing waardoor klanten mogelijk problemen hebben met pinbetalingen. Volgens de bank ligt de oorzaak bij een externe leverancier die pintransacties verwerkt. Hoeveel klanten zijn getroffen is niet bekend. ING zegt bezig te zijn met een oplossing. Ook bij andere betaalnetwerken en banken zijn meer storingsmeldingen binnengekomen. De voormalige Formule 1-coureur Alessandro Zanardi is overleden. De viervoudig Paralympisch kampioen verloor in 2001 beide benen na een crash, maar groeide daarna uit tot succesvol handbiker. Hij won 4 keer goud op de Paralympische Spelen. Na een zwaar ongeluk in 2020 liep hij zwaar hersenletsel op waar hij nooit helemaal van is hersteld. Alessandro Zanardi is 59 jaar geworden. Bij de grote natuurbrand op het militaire oefenterrein bij het Harde is vanochtend het sein brandmeester gegeven. Defensie nam het blussen na middernacht over. Door de wind is het mogelijk dat het vuur toch weer oplaait. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht, onder meer door de marechaussee. Ook op andere plaatsen in het land zijn natuurbranden inmiddels onder controle. Steeds meer mensen melden zich aan om burgerreservist te worden. Nederland wil op termijn 5000 noodsteunpunten en leidt daarom burgerreservisten op voor crisis zoals cyberaanvallen, rampen en aanslagen. De burgerreserveopleiding duurt 2 dagen en eindigt met een oefening. Het doel is om in de toekomst 130.000 burgerreservisten te hebben opgeleid. Dan nog het weer. De buien trekken weg vanmiddag en daarna kan de zon af en toe tevoorschijn komen. De wind is matig uit zuidwestelijke richting. Aan het eind van de middag kan het flink gaan regenen. Daarbij kan ook onweer voorkomen. De maximumtemperatuur varieert tussen 23 en 26 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur. Dag na dag.
2: Dag na dag.
3: 24 uur per dag.
1: Jouw radio.
3: Rozo Radio.
4: Hallo campus.
5: Heidi, hi.

Dus dan kun je nog wel even doorgaan, hoor. Jalle Foxy en Get Off in de tweede uur van deze aflevering van Saturday's Music and More. En Rob die zegt, probeer dat maar eens na te doen. Nou, weet je Rob, dan ga ik jou even een oefening laten doen. Ja, ik heb daar even een oefeningplaat voor. Ja, ja, ja. Die maakt het net iets makkelijker dan dit. Dus dan kun jij ook even oefenen, dan gaat het jou ook lukken. Dus ik weet zeker dat je dat gaat lukken. Dus ik ga de plaat er even bij pakken en dan gaan we die ook nog even doen. Ja, ja, doen we die eerst even voordat ik de nieuwe plaat wil gaan draaien. Want ik heb een hele mooie nieuwe van Bruno Mars voor je. Die ga ik direct even voor je draaien. Maar ik ga eerst even die andere doen. Ja, ja, ja. Welkom trouwens terug bij het tweede hier dus inderdaad. En goedemiddag voor de reden die er net ingeschakeld zijn. Maar Rob, dan is deze even voor jou. Dan kun je even mee proberen te doen. Dan gaat het misschien wat makkelijker. Dit tempo is iets makkelijker. Michael Jagger Band. Dit is Let's All Chance.

Nou, Rob is zijn stem aan het opwarmen. Michael Jagger Band, Let's All Chant, 1979. Dat allemaal hier bij Roze Radio. Op deze zaterdag. Ja, Rob moest even zijn stem opwarmen. Die probeerde het oer uit de Get Off te doen, drie keer op de chat. Maar dat lukte hem met die name van Foxy. Dus ik had zoiets van, nou, dan gaan we hem even wat, gaan we even wat oefenen. En dan komt het helemaal goed. Ja, geloof mij maar. Maar goed, zoals je weet, we hebben natuurlijk straks weer twee meezingers. We hebben nog een aantal andere leuke platen. En als je nog een verzoekplaat hebt, je mag hem natuurlijk altijd aan me aanvragen. Hè? En dit is zo'n lekker nummer. Hier is de nieuwe single van Bruno Mars. Risk it all. Laat jezelf even helemaal ontspannen.

vond deze er wel even mooi achteraan. Voor degene die niet weten wie dit is, Tim Christensen hoor je en The Wonder of Wonders. En toen ik dit nummer voor het eerst op de radio hoorde, dat was bij Frits Spits. En volgens mij is dat nou ruim 12 jaar geleden uit mijn hoofd zeggend. Toen ik dit nummer op de radio hoorde en toen had ik echt zoiets van, oh, wauw, wat is dit? Nou ja, goed, even later toen wist ik dus dat het Tim Christensen was. En dat heb je wel eens. Dan hoor je een nummer op de radio en dan zit je te luisteren en zeker toen. En dan zit je te luisteren en dan moet je even stil zijn. Dan word je even helemaal stil en dan denk je bij jezelf zo van, oh wauw. Wat is dit mooi. Nou ja, goed. Deze man die komt uit Deens. En hij heeft hele mooie dingen achtergelaten. Echt heel mooi. Kreeg ik van Rick trouwens. Die schreef een heel mooi deuf. En dankjewel Rick. Ik vind dit echt, die tekst is zo bijzonder van dit nummer van Tim Christensen. En wat ik al zei, ik kreeg echt kippenvel toen ik het voor het eerst in mijn leven hoorde van deze man op de radio. En dat is echt wel echt al bijzonder. Dat je dan ineens een nummer hoort en denkt zo van, wow, dit is helemaal, dit nummer, dat grijpt mij. En het greep mij echt. Dat meen ik echt serieus. Dus ja, dus dit album, ik hoorde dit. En toen dacht ik, ik moet die plaat hebben. Dus toen heb ik het album ook maar gelijk gekocht. En het blijft mooi dit. Goed, van Tim Christensen en natuurlijk niet te vergeten Bruno Mars met Risk It All. Nu iets heel anders, want Linda die zei tegen mij, kun jij Pink Pony Club draaien van Chappelle Roan? Tuurlijk kan ik dat, geen probleem.

Ik vond ze perfect achter elkaar passen. De Pink Pony Club van Chappelle Roan hoorde je. En speciaal voor het feit dat die had dingen aangevraagd. Die had Linda aangevraagd. Die zei, kun je die voor me draaien? Nou, Pink, ja, ik vind hem gewoon perfect. En ze hebben eenzelfde soort ritme, deze plaat. En dat maakt het zo mooi. Dus ja, dan past Gloria Gaynor er natuurlijk perfect achter. Laten we wel wezen. And I will survive. En van 5 naar een drive.

0: als je erover nadenkt. Deze single is nu 35 jaar oud. Uit 1991 hoor je Sex Drive van de Rolling Stones. En ze zijn nog steeds bezig en ze gaan nog een tour doen. Jawel. Maar goed, nu hoog nodig tijd voor die twee meezingers. Ja. Het gaat weer komen, hè?
1: Bakkers, u heeft 3 minuten de tijd.
0: Maar dan de hele week lang.
1: Bakkers klaar.

Ja, dit nummer blijft natuurlijk helemaal hangen als je dit eenmaal, als je dit eenmaal hoort, dan denk je bij jezelf, oh lekker dit, hij heeft dit zo goed gedaan, dit Benny Nijman. En Rick zegt, ik zei dit een heerlijk nummer van Benny Nijman. En Rick zei, inderdaad, dit is, dit geeft een beetje de vrolijkheid en een beetje zonnetje in huis en zo. En dan krijg je dit effect erbij. Oeh, ja, trouwens, het is oorspronkelijk een veel te jong overleden, dat ben ik met je eens. Rick. En jammer genoeg, Benny, maar hij heeft echt goede nummers gemaakt. En zijn teksten waren, net als bij Rob de Nijs bijvoorbeeld ook, zijn teksten waren gewoon knijter goed. En dat is zo het punt eraan. En vaak worden voor de heel veel van dit soort dingen vergeten. En ik vind het zo jammer. En Benny Nijman heeft bijna nooit meer op de radio gedraaid. En dat vind ik helemaal erg. Want ik vind dat het erbij hoort. Maar ja, goed, dat is een beetje persoonlijk. Trouwens, die is er eigenlijk een Italiaans nummer, dit Azzurro. En hoe heet dat? Adriano Celentano nam het als eerste op. En ik vind zijn nummer is ook lekker, maar ik vind deze toch ook wel. Deze heeft, ik weet niet wat het bij deze is. Ik denk dat deze nog iets vrolijker, iets op tempo klinkt dan het origineel. Ik kan natuurlijk wel even het origineel erbij pakken. En zo, ik ga even het origineel erbij pakken, want ik weet dat ik die redelijk makkelijk erbij kan pakken, als het goed is natuurlijk. Want het is altijd maar de vraag, hè. Dan lukt weer niet wat jij wil, Dave. Dan lukt het weer niet wat jij wil. Dat is altijd. Nou, je krijgt hem zoveel van te horen, ga ik hem er even bij pakken. Dan ga ik even wat anders voor je draaien, want ik wil dat ook even wat op tempo maken. Trouwens, je hoorde er net ook nog genieten, vrij te André van Daan.

Romance. Je hoorde Lady Gaga en Bad Romance. Ik vond hem wel leuk, omdat hij paste eigenlijk heel erg goed achter de plaat aan die ik ervoor draaide. Got to Get van Lila Kay samen met natuurlijk niet vergeten Robin Raz. En Lila Kay had later ook nog een aantal hits. Die heeft een paar hele goede dingen gedaan. En Rob zegt, lekker Dave. Ja, dankjewel Rob. Nou, ik had het nog even over dat nummer. En het was inderdaad wel van Adriano Celentano, Dave. Maar je moet gewoon even goed zoeken. Je moet gewoon even goed kijken, hè. Dit was het nummer van Benny Nijman, maar dan het origineel wat je hoorde daar straks, hè. Als doel.

Je moet ook rekening houden dat er natuurlijk wel een tijdsverschil in zit. Deze single die komt uit 1969. En later is dus die van Benny Nijman uitgekomen. En ja goed, die is veel later uitgekomen. Wat was het? 1993, zeg ik het goed als ik 1993 zeg? Volgens mij wel zoiets. Maar in ieder geval, toen die van Benny uitkwam, die kwam natuurlijk bijna, nou die kwam ruim 30 jaar later uit, volgens mij uit mijn hoofd. Ik moet het uit mijn hoofd zeggen hoor. Want anders dan zeg ik trek fout. Maar in ieder geval, die kwam toen in de tijd uit. En dat was dus een heel andere, die kreeg een heel ander effect. En ik vind het toch steeds een leuk nummer. En, maar ook die van hem vind ik heel mooi. Heel leuk, maar toch. 1997 kwam de versie van Benny Nijman uit. Moet ik er even bij zeggen. Azuro stond in de tijd ook als op de cd-single. Als B-track eigenlijk. Of als tweede track, zeg maar, op de cd-single in dit geval. Want hij is niet uitgekomen op vinyl. En het was de tweede track van Mooi zijn alle vrouwen van Benny Nijman. En ik vind die van hem vind ik nog steeds een beetje prettiger. Het klinkt wat vrolijker, het klinkt wat op tempoer. En en Rick vond dat ook. Die schreef hier zo van, ja, dat is ook wel waar. Ben ik wel een beetje met je eens. Ik vind die van dingen ook beter. Die van Benny Nijman. Zo langzamerhand gaan we even wat rocken. We bouwen het een beetje op. Hier is Matthijsen. Ik heb twee plaatsen dezelfde periode. Status quo!

Ik zei toch dat we het gingen op pompen. Dus ja, dan moet het ook maar oppompen ook, hè? You're the status quo. And again. Tja. En dan... nog iets meer. It's sexy, do you see?

Lekker, als je erover nadenkt, dat lekkere platen toch uitgebracht zijn. Dat is toch. ACDC heeft echt lekkere muziek gemaakt, hoor, vind ik zelf. Maar ja, goed, dat hoort bij mij. En ik heb altijd zoiets van. Maar Rob die had zijn dingen ook hard gezet. Ja, die had zijn muziek ook. Die zat zoiets van. Ah, ik zet hem ook even keihard. Nou, tot aan het nieuws dan nog eventjes een stukje ABBA. Een stukje ABBA, een stukje dingen natuurlijk. Een stukje ACDC nog eventjes door om mij zeggen. Tot aan het nieuws. En ik ga je bedanken voor het luisteren. Zo meteen veel plezier bij de Non-Stop van Roos Radio. Dit programma is vanavond door bij de OTS of maandag tussen 5 en 7 uur. Wie weet er dan? Geniet van je paasweekend en een fijne paas.

0: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. In Iran zijn vandaag twee mannen geëxecuteerd. Volgens de Iraanse justitie zouden ze informatie en beelden van militaire en nucleaire locaties hebben doorgespeeld aan de Israëlische geheime dienst. Sinds de militaire operatie in Iran eind februari is het aantal executies in het land sterk toegenomen. Iran behoort wereldwijd tot de landen met de meeste doodstraffen. Het KNMI waarschuwt met code geel voor stevige onweersbuien in een groot deel van Nederland. In het zuiden beginnen de buien zo direct, daarna trekken ze naar het noorden. Er is daarbij kans op hagel- en windstoten tot 70 km per uur. Plaatselijk kan wateroverlast ontstaan. Vooral verkeer en buitenactiviteiten kunnen hinder ondervinden. De code geel geldt niet voor Drenthe, Friesland en Groningen. De ING-bank had vanochtend te maken met een storing waardoor klanten mogelijk problemen hadden met pinbetalingen. Volgens de bank lag de oorzaak bij een externe leverancier die pintransacties verwerkt. Hoeveel klanten zijn getroffen is niet bekend. ING heeft inmiddels aangegeven dat de storing is verholpen. Bij de grote natuurbrand op het militaire oefenterrein bij het Harde is vanochtend het sein brandmeester gegeven. Defensie nam het blussen na middernacht over. Door de wind is het mogelijk dat het vuur toch weer oplaait. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht, onder meer door de marechaussee. Ook op andere plaatsen in het land zijn natuurbranden inmiddels onder controle. Dan nog het weer. De buien trekken weg vanmiddag en daarna kan de zon af en toe tevoorschijn komen. De wind is matig uit zuidwestelijke richting. Aan het eind van de middag kan het flink gaan regenen. Daarbij kan ook onweer voorkomen. De maximumtemperatuur varieert tussen 23 en 26 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur

0: 24 uur per dag. 24 uur per dag. Rozo Radio.
1: Dat is een koffiezetmachine van Pavoni. Een ontwerp van Gio Ponti uit Turijn. En die tractortruck die is van Castiglioni. Maar die staat er toch vooral voor het design. Dat is een sofaatje uit 80 met die blokken. En dat ziet er beter uit dan dat het zit. En omdat het huis uit glas is opgetrokken, zijn de muren en plafonds dus in het wit.

design. Design dus ook design. Dat is een echte Rietveldkast van oude kratten. Kijk, die Bauhauslampen passen bij elkaar. En die kast met die gekleurde scheve latten, dat is Memphis, maar dan uit het laatste jaar. En die schrijfmachine is van Olivetti. Nee, die doet het niet, het gaat om het ontwerp. Het bestek is staal, ik dacht van Magistretti. Nee, die messen zijn helaas niet al te scherp.

0: die zijn dus ook design.
1: Papa, papa.
0: Onze sinaasappel perst voor geen meter. En de koffie smaakt naar asfalt en textiel. De ontwerpen zijn doordachter en dus beter. Maar dat bankje hier kost wel weer 20 mil. Op het intralupke bed kan je niet leggen. Voor de prijs van deze stoel heb je er 3. Maar ja, dan kun je dus niet achterloos meer zeggen. Oh, die stoeltjes, ja, die zijn van Dibble Free.

in je bed en je hoort de geluiden op straat. Kinderen ver weg en dichtbij tegelijk, een bakkerskar die daar gaat, dat is mooi. Je maakt een proefwerk op school en je kijkt zo nu en dan eventjes maar naar het mooiste meisje zoals ze daar zit met het licht van de zon.

Je bent op vakantie, je loopt langs de wei en een paard loopt jou tegemoet. En het bekijkt je nieuwsgierig en wel, en het lijkt wel of het groot

toe, vergeet de strijd toe, vergeet de nijd. Laat me niet alleen en die domme tijd vol van misverstand. Ach, vergeet hem, want het was verspilde tijd. Hoe vaak hebben wij met een snijdend woord ons geluk vermoord. Kom, dat is voorbij, laat me niet alleen.

voor jou alleen. En met warme mond zeggen wij elkaar, eens was er een paar dat zichzelf weer vond. Ook vertel ik jou van de jonkvrouw die stierf, van nostalgie, hunkerend naar jou. Laat me niet alleen.

je praat, kijken hoe je lacht, weten hoe je zacht door de kamer gaat. En niets vraag ik meer, ik wil je schaduw zijn, ik wil je voetstap zijn, ik wil je adem zijn. Laat me niet alleen, laat me niet alleen.

0: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot.
1: Bij Israëlische luchtaanvallen in Zuid-Libanon zijn zeker 13 mensen omgekomen, onder wie 4 vrouwen en een kind. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Ondanks een verlengde wapenstilstand gaan gevechten tussen Israël en Hezbollah door. Hezbollah zegt Israëlische troepen te hebben aangevallen. Sinds begin maart zijn in Libanon duizenden doden gevallen door het geweld in het grensgebied. Een sinds maandag vermiste 81-jarige vrouw uit Zwolle is na dagen zoeken teruggevonden. Ze werd de afgelopen nacht aangetroffen in de omgeving van de Karveelschipperstraat. Daarna is ze overgebracht naar het ziekenhuis voor passende zorg. Over haar toestand is verder niets bekendgemaakt door de politie. In Iran zijn vandaag 2 mannen geëxecuteerd. Volgens de Iraanse justitie zouden ze informatie en beelden van militaire en nucleaire locaties hebben doorgespeeld aan de Israëlische geheime dienst. Sinds de militaire operatie in Iran eind februari is het aantal executies in het land sterk toegenomen. Iran behoort wereldwijd tot de landen met de meeste doodstraffen. De ING-bank had vanochtend te maken met een storing waardoor klanten mogelijk problemen hadden met pinbetalingen. Volgens de bank lag de oorzaak bij een externe leverancier die pintransacties verwerkt. Hoeveel klanten zijn getroffen is niet bekend. ING heeft inmiddels aangegeven dat de storing is verholpen. Dan nog het weer. De buien trekken weg vanmiddag en daarna kan de zon af en toe tevoorschijn komen. De wind is matig uit zuidwestelijke richting. Aan het eind van de middag kan het flink gaan regenen. Daarbij kan ook onweer voorkomen. De maximumtemperatuur varieert tussen 23 en 26 graden. En tot zover het nieuws.

0: May I, said the celeste.
1: Here I come, said Peepo.

Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De Mexicaanse gouverneur Ruben Rocha Moya is tijdelijk opgestapt nadat hij in de VS is aangeklaagd wegens vermeende banden met het Sinaloa drugskartel. De gouverneur ontkent de beschuldigingen en zegt zich te willen richten op zijn verdediging. Washington heeft om zijn uitlevering gevraagd. In Winschoten zijn gisteravond 8 mensen aangehouden na een conflict waarbij is gestoken. Volgens de politie gaat het om 5 aanhoudingen direct na de melding in de Lekstraat en later nog 3 gewonden die ook zijn opgepakt. In totaal raakten 3 personen gewond met steek- en snijwonden. Het is nog onduidelijk wat precies de aanleiding was voor het incident. Bij Israëlische luchtaanvallen in Zuid-Libanon zijn zeker 13 mensen omgekomen, onder wie 4 vrouwen en een kind. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Ondanks een verlengde wapenstilstand gaan gevechten tussen Israël en Hezbollah door. Hezbollah zegt Israëlische troepen te hebben aangevallen. Sinds begin maart zijn in Libanon duizenden doden gevallen door het geweld in het grensgebied. In Iran zijn vandaag 2 mannen geëxecuteerd. Volgens de Iraanse justitie zouden ze informatie en beelden van militaire en nucleaire locaties hebben doorgespeeld aan de Israëlische geheime dienst. Sinds de militaire operatie in Iran eind februari is het aantal executies in het land sterk toegenomen. Iran behoort wereldwijd tot de landen met de meeste doodstraffen. Dan nog het weer. De buien trekken weg vanmiddag en daarna kan de zon af en toe tevoorschijn komen. De wind is matig uit zuidwestelijke richting. Aan het eind van de middag kan het flink gaan regenen. Daarbij kan ook onweer voorkomen. De maximumtemperatuur varieert tussen 23 en 26 graden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

waar ik eens gespeeld heb met mijn makkers. Waar ik ben geworden wat ik ben.

for you when you use my might. I'm warm again. My pack is light.

Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Voor de kust van Jemen is een olietanker gekaapt door gewapende mannen. Volgens de kustwacht werd de MT Eureka overgenomen bij de provincie Shabwa en richting de Golf van Aden gestuurd in de richting van Somalische wateren. De autoriteiten volgen het schip en proberen de bemanning veilig terug te halen. Het incident vergroot de zorgen over een heropleving van piraterij in de regio. De Oekraïnse president Zelensky heeft de Slovaakse premier Robert Fico uitgenodigd voor een bezoek aan Kiev. De uitnodiging volgt op een telefoongesprek waarin ook de steun van Slowakije voor Oekraïns EU-lidmaatschap werd bevestigd. De relatie tussen beide landen stond eerder onder druk door een conflict over Russische olieleveringen via Oekraïne. Inmiddels is die energieruzie opgelost. De Mexicaanse gouverneur Ruben Rocha Moya is tijdelijk opgestapt nadat hij in de VS is aangeklaagd wegens vermeende banden met het Sinaloa-drugskartel. De gouverneur ontkent de beschuldigingen en zegt zich te willen richten op zijn verdediging. Washington heeft om zijn uitlevering gevraagd. Bij Israëlische luchtaanvallen in Zuid-Libanon zijn zeker 13 mensen omgekomen, onder wie 4 vrouwen en een kind. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Ondanks een verlengde wapenstilstand gaan gevechten tussen Israël en Hezbollah door. Hezbollah zegt Israëlische troepen te hebben aangevallen. Sinds begin maart zijn in Libanon duizenden doden gevallen door het geweld in het grensgebied. Het weer. Er trekken buien over vanavond. Daarbij kan ook onweer en hagel voorkomen. Ook vannacht kan het nog regenen. De minimumtemperatuur is 11 graden. Morgen veel bewolking en ook weer regen en mogelijk onweer. Bij middagtemperatuur variërend tussen 18 en 23 graden. En tot zover het nieuws.

0: Goedenavond, ik ben Jos Geelhoed. De Nederlandse ambassade in Griekenland heeft consulaire bijstand verleend aan 3 Nederlandse deelnemers aan een hulpvloot voor Gaza. Opvarenden die door Israël op zee zijn onderschept zijn naar Kreta gebracht. Israël hield meer dan 20 schepen tegen. 2 mannen zijn naar Israël meegenomen en deelnemers raakten gewond, onder wie een Nederlandse man. Een auto met aanhanger is zaterdagochtend in Vught in beslag genomen. De 34-jarige bestuurder reed onverzekerd over een fietspad en bleek voor de 9e keer zonder geldig rijbewijs te rijden. Bovendien was hij onder invloed van drugs. Ook had hij een vals kenteken en was de aanhangwagen gestolen. De officier van justitie beslist over de verdere afhandeling van de zaak. Voor de kust van Jemen is een olietanker gekaapt door gewapende mannen. Volgens de kustwacht werd de MT Eureka overgenomen bij de provincie Shabwa en naar de Golf van Aden gestuurd, in de richting van de Somalische wateren. De autoriteiten volgen het schip en proberen de bemanning veilig terug te halen. Het incident vergroot de zorgen over een heropleving van piraterij in de regio. De Oekraïnse president Zelensky heeft de Slovaakse premier Robert Fico uitgenodigd voor een bezoek aan Kiev. De uitnodiging volgt op een telefoongesprek waarin ook de steun van Slowakije voor Oekraïns EU-lidmaatschap werd bevestigd. De relatie tussen beide landen stond eerder onder druk door een conflict over Russische olieleveringen via Oekraïne. Inmiddels is die energieruzie opgelost. Dan nog het weer. Vanavond trekken regen- en onweersbuien van zuidwest naar noordoost over het land, lokaal met wateroverlast, hagel- en windstoten. Later neemt de activiteit af. De temperatuur daalt naar 11 graden op de Wadden en 17 graden in het zuiden. Vannacht enkele opklaringen, maar ook buien met minima tussen de 10 en 13 graden. En tot zover het
1: uur na uur.

Ja, dat kan ik doen de komende twee uur tot de klok van 9 uur hier bij Rosa Radio. Dit is Jukebox met Arie, jouw zaterdagavond. En deze zaterdagavond toch wel heel veel verdriet. Want helaas zijn we een lid van onze club verloren. De man die elke vrijdagmiddag tussen 1 en 2 uur het programma Op z'n Hollands deed, Ronald de Jong, is helaas van ons heen gegaan. Ik mocht daar de afgelopen jaren vrijdags ook mee presenteren. Dat was altijd hartstikke gezellig. Maar helaas, hij is op 66-jarige leeftijd overleden. Dus deze plaat op de vrijdagmiddag zou je waarschijnlijk niet meer horen.

Ja, dat was hier dan de begintune van zijn programma Op zijn Hollandse Man. Fred Jongenelis was dat en Gracie Accordions. Ronald, bedankt voor al die mooie jaren en rust zacht.

0: Het geluid van Christina, de gigant.
1: Jouw.
0: Gigantje, ja. Jouw zaterdagavond. Hier bij Roze Radio, Jukebox met Arie. En op de zaterdagavond sta je niet met lege handen. Dat is een ding wat zeker is.

In mijn armen valt het heerlijke geluid van Samantha Steenwijk in samenwerking met Wesley Bronkhorst. Even zomerse klanken, want de temperaturen zijn heerlijk. Alleen vannacht, ja, het kan hagelen, het kan gaan regenen, het kan gaan stormen. Dus ik zou zeggen, kijk vanavond ofwel vannacht goed uit. Maar voorlopig even zomerse klanken.

Tje, gezelligheid op wielen, zo heette dat. De accordeon van mijn opa. Sorry. Sorry. De accordeon van mijn opa. Zo heette die plaat. En ja, cheerio.

Het geluid van Justin de Wild was al in zijn laatste single, de serie Yo. Ronald de Jong, die was ook helemaal gek van Laureline uit België. En ook deze plaat met Bobby Longo. Je kent hem vast wel.

Ja, dat was hier Frank van Etten, de man die het meeste schrijft in heel Nederland, denk ik. Ik heb er natuurlijk ook niet zo heel veel verstand van. Frank van Etten en jij bent mijn alles. Deze meneer, ja, die heeft een hele oude hit. En je kent hem vast.

0: Muziek in een nieuw jasje noemen ze dat. De Bo Kuipers was dat. En wil jij misschien mijn kijkdoos even zien? Was natuurlijk een oude hit van niemand anders dan Hanny samen met de Rekels toen de tijd.
1: Waar?

Ja, de laatste single was dat van Ferry de List en het perfecte plaatje. Ja, alles voelt eigenlijk toch wel goed op jouw zaterdagavond.

Het gaat van Peter de Beense samen met zijn dochter Melanie. En Melanie, ja, die had een eetent in Spanje. Die is toen overgenomen door Rachel Hazes. Het is allemaal niet zo goed gegaan. Ze zijn nog steeds bezig om alles in orde te krijgen. En dat wil maar niet lukken, want Rachel schijnt nogal dwars te zitten. Peter Beense dus samen met zijn dochter Melanie. En het voelt goed. We houden dat zo. Ik heb een verzoekje.

Het geluid van Daantje was dat horen, zien en zwijgen. Ja, ik gooi je gelijk nog een verzoekje achteraan. Deze meneer die heeft op het moment 4 platen uitgebracht en dat gaat heel goed met hem. Ik heb het natuurlijk over Gisby, dus een nieuwe single. Dit ben ik, je kent hem van De Wereld Aanvallen en Opstaan en Wat Had Jij Van Mij Verwacht. Hier is Dit Ben Ik.

melodie. De allermooiste symfonie wil ik geven. Op de bühne ben ik op mijn plek, niets is mij te gek.

0: Zie al die mooie mensen om me heen. Het publiek zingt alle liedjes met me mee. Die ben ik, die ben ik. Ik wil leven.
1: Wie ben jij, Gisby? Dit is jouw zaterdagavond hier bij Rozen Radio Jukebox met Arie. En dat doen we van de klok van 7 tot 9 uur. Mijn naam is Arie en ik zeg goedenavond als je net hebt ingeschakeld. Gisby dus en dit ben ik.

weer even terug in de tijd met Willem Bart. Helaas gestopt met zingen. Hij is andere dingen gaan doen. En ja, misschien dat hij ooit nog wel eens een keer op de planken staat. Daar ben ik helemaal niet bang voor. Maar platen uitbrengen zou hij waarschijnlijk, en zeg nooit nooit, meer doen. Dat was een oudje, Gypsy.

0: TikTok, TikTok, TikTok.
1: God, waar blijf je nou?
2: Ja, ik zat hier bij de radio, in de Doelen, bij Rosa Radio. Jukebox met Arie en natuurlijk was dit niemand anders als Donnie en Senna. Waar blijf je nou?
3: We hebben zeeën van tijd.
2: Ja, tot de klok van 9 uur.
3: Er is niets aan de horizon.
2: Nee, dadelijk misschien de regen.

het geluid van Hanna May. Je kent ze van De Beste Zangers. Daar heeft ze al meegedaan. En natuurlijk met Bluff. En Ik Ben Niet Meer Bang.

Het heerlijke geluid van de Sherelle van S. Oneindige liefde. Dit is Rose Radio Jukebox met Arie tot de klok van 9 uur. En fijn dat je luistert.

0: Ja, dat was hier dan Stef Eikel en ik voel me helemaal te gek vandaag. René Vroeger die gaat een nieuwe cd uitbrengen en dan allemaal met zijn collega's. En zijn eerste collega die aan de beurt is Waylon. Ik vind zelf best wel een leuk nummer geworden. Luister zelf en oordeel zelf.
1: Ja, dat is een beetje een stukje op de werk. Is wel waar. Ik ga even kijken.

0: Het nieuwe geluid van de René Vroeger samen met Waylon. Hoe de liefde gaat.
1: En dat weet je. En dat weet je.
0: En dat allemaal te horen hier op Rozen Radio Jukebox met Arie.

Vincent, Mor Amor Por Favor. De zomer dit jaar die is helaas al weggegeven. Was die Cheerio natuurlijk, maar dit had er ook een kunnen zijn. Vincent en Mor Amor Por Favor. Veel leuker met jou op de zaterdagavond? Ja, misschien.

Maar het ook kwamen samen met Billy Dans en hun laatste single, Happy Sappy. De volgende plaats, ja, die heeft heel lang op nummer 1 gestaan. En ja, met het gebeuren van afgelopen week, wat we mee hebben gemaakt hier bij Roze Radio. Het verliezen van Ronald de Jong. En Ronald, je vertelde toen al, deze plaat die kan wel eens een jaar in de Oranje Top 30 gestaan. Nou, je hebt gelijk gehad. Deze is speciaal voor jou ook nog. Rustzacht.

0: Ja, dat heb ik gedaan vanavond tussen 7 en 9 uur. Het is bijna 9 uur, dus de hoogste tijd om afscheid te gaan nemen. Dit was het programma Jukebox met Arie op jouw zaterdagavond hier bij Rozo Radio. Aanstaande maandag is Mieke er ook weer met het programma In de Mood. Komende woensdag Nout met de platenkast. En ik ben er volgende week weer. Nog een heel fijn weekend. En ik hoop op mooi weer. En anders ja, de scheerlijnen gewoon even goed strak zetten. Kan er niks gebeuren.
1: Ik draai een plaatje voor jou.
0: Nogmaals een heel fijn weekend. En tot de volgende keer. Tot volgende week.

Goedenavond, ik ben Jos Geelhoed. In Oostenrijk is een 39-jarige verdachte aangehouden in een zaak rond poging tot afpersing van fabrikant Hip. In meerdere landen werden potjes babyvoeding gevonden met rattengif. De dader eiste 2 miljoen euro. 5 potjes zijn onderschept. In Oostenrijk wordt nog gezocht naar het 6e potje met besmette voeding. Ontheemde in tentenkampen in de Gazastrook klagen over ratten, wezels en andere knaagdieren, meldt de BBC. Steeds vaker worden ziektes en huidaandoeningen door parasieten gemeld. Op 80% van de locaties wordt ongedierte gezien. In de kampen verblijven ongeveer 1,45 miljoen mensen onder slechte leefomstandigheden zonder adequate voorzieningen. De politie heeft gisteravond 8 verdachten aangehouden na een steekincident in Winschoten. 3 mensen raakten gewond. Rond 10:30 kwamen meldingen binnen waarbij ook schoten werden gemeld. In totaal zijn 8 personen aangehouden, afkomstig uit Winschoten, Leeuwarden en Oude Pekela. Oekraïne houdt de situatie aan de grens met Wit-Rusland scherp in de gaten na meldingen van verdachte bewegingen. President Zelensky meldt ongebruikelijke activiteit aan Wit-Russische zijde. Hij zegt dat alles onder controle is en dat indien nodig wordt gereageerd op de ontwikkelingen aan de grens momenteel. Dan nog het weer. Vanavond trekken regen- en onweersbuien van zuidwest naar noordoost over het land, lokaal met wateroverlast, hagel- en windstoten. Later neemt de activiteit af. De temperatuur daalt naar 11 graden op de Wadden en 17 graden in het zuiden. Vannacht enkele opklaringen, maar ook buien met minima tussen de 10 en 13 graden. En tot zover. Uur na uur.

Rozo Radio. Internet Radio.

Afscheid nemen is iets waar we allemaal vroeg of laat een keer mee te maken krijgen. En zeker als je een beetje mijn leeftijd krijgt, moet je soms afscheid nemen van mensen. En we krijgen daar veel reacties op uiteraard. Maar vandaag wil ik even stilstaan, want ook ik heb dit jaar afscheid moeten nemen van mijn vriend. Deze is voor Jaap.

0: Goedenavond, ik ben Jos Geelhoed. De brandweer past de aanpak van de natuurbrand bij Weert en Budel aan en zet voor het eerst handcrews in. Deze teams bestrijden vuur op moeilijk bereikbare plekken. Buitenlandse ploegen worden afgelost door brandweerlieden uit Utrecht. Op 3 locaties zijn nog hotspots waar de brand snel kan oplaaien. Een jong kind is zaterdag bij een molen in de gemeente Vijfheerenlanden geraakt door een wiek en raakte ernstig gewond. Het kind is naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeval gebeurde tussen Hei en Boeikop en Leerbroek. Het slachtoffer speelde bij de molen. Burgemeester Sjors Freulich spreekt van een ingrijpend incident. In Oostenrijk is een 39-jarige verdachte aangehouden in een zaak rond poging tot afpersing van fabrikant Hip. In meerdere landen werden potjes babyvoeding gevonden met rattengif. De dader eiste 2 miljoen euro. 5 potjes zijn inmiddels onderschept. In Oostenrijk wordt nog gezocht naar het 6e potje met besmette voeding. Ontheemden in tentenkampen in de Gazastrook klagen over ratten, wezels en andere knaagdieren, meldt de BBC. Steeds vaker worden ziektes en huidaandoeningen door parasieten gemeld. Op 80% van de locaties wordt ongedierte gezien. In de kampen verblijven ongeveer 1,45 miljoen mensen onder slechte leefomstandigheden zonder adequate voorzieningen. Dan nog het weer. Vanavond trekken regen- en onweersbuien van zuidwest naar noordoost over het land, lokaal met wateroverlast, hagel- en windstoten. Later neemt de activiteit af. De temperatuur daalt naar 11 graden op de Wadden en 17 graden in het zuiden. Vannacht enkele opklaringen, maar ook buien met minima tussen de 10 en 13 graden. En tot zover het
1: uur na

0: toch, er stond een mannetje dat iets onwenners had. Dus Karel vroeg, wat zoekt u? Bent u vriend hier in de stad?
1: Ik ben een speelgoed mannetje,
0: zei het mannetje met een speelgoedstem.
1: Ik ben een speelgoed mannetje,
0: zei het mannetje tegen hem. De zaak was gauw vergeten, maar wat later in de week zag hij een ander mannetje dat op het eerste leek. Het plukte tal van bloemen uit een openbaar plantsoen. Hij sprak het aan en zei, meneer, dat kunt u toch niet doen?
1: Ik ben een speelgoed mannetje,
0: zei het mannetje met een speelgoed lach.
1: Ik ben een speelgoed mannetje en een speelgoed mannetje mag.
0: Die ochtend werd hij wakker van spektakel in zijn tuin. Daar sloeg zo'nzelfde mannetje het meubilair aan puin. Hij trok direct zijn broek aan, liep erheen en schreeuwde, zeg, wat denk je wel, wat doe je hier? Houd op, vooruit, ga weg!
1: Ik ben een speelgoed mannetje,
0: zei het mannetje in het morgenrood.
1: Een simpel speelgoed mannetje,
0: en toen kneep het Karel dood.

op slag. Wij zijn maar speelgoed mannetjes en meer niet helaas. Gewoon maar speelgoed mannetjes en we zijn hier nu de baas.

En in je zachte handen vond ik in vol vertrouwen de vaste zekerheid dat met liefde alles mag.

Goedenavond, ik ben Jos Geelhoed. De inzet van buitenlandse brandweerdiensten bij de natuurbranden is niet langer nodig. Volgens minister Van Wil en het interregionaal beleidsteam zijn de grote natuurbranden onder controle. De internationale hulp uit België, Duitsland en Frankrijk wordt beëindigd. De operationele inzet ligt weer volledig bij de regionale brandweerorganisaties in Nederland. Het is nu aan de Verenigde Staten om te kiezen tussen diplomatie of hervatting van de oorlog, dat zegt een Iraanse onderminister. Iran stuurde vrijdag een nieuw vredesvoorstel na eerdere afwijzing. Het land wil de straat van Hormuz openen, maar door onderhandelingen over het nucleaire programma van Iran wordt dit uitgesteld. Reden voor Amerika om het vredesplan af te keuren. Een jong kind is zaterdag bij een molen in de gemeente Vijfheerenlanden geraakt door een wiek en raakte gewond. Het kind is met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeval gebeurde tussen Hei en Boeikop en Leerbroek. Het slachtoffer speelde bij de molen. Burgemeester Sjors Freulich spreekt van een ingrijpend incident. In Oostenrijk is een 39-jarige verdachte aangehouden in een zaak rond poging tot afpersing van fabrikant Hip. In meerdere landen werden potjes babyvoeding gevonden met rattengif. De dader eiste 2 miljoen euro. 5 potjes zijn onderschept. In Oostenrijk wordt nog gezocht naar het 6e potje met besmette voeding. Dan nog het weer. Vanavond trekken regen- en onweersbuien van zuidwest naar noordoost over het land. Lokaal met wateroverlast, hagel- en windstoten. Later neemt de activiteit af. De temperatuur daalt naar 11 graden op de Wadden en 17 graden in het zuiden. Vannacht enkele opklaringen, maar ook buien met minima tussen de 10 en 13 graden. En tot zover het uur.

0: Goedenavond, ik ben Jos Geelhoed. Containerrederij MSC start een nieuwe dienst richting de Persische Golf die de straat van Hormuz vermijdt. Het eerste schip vertrekt op 10 mei uit Antwerpen. Door de oorlog is de zeestraat vrijwel geblokkeerd. Vracht wordt via Europese havens naar de Rode Zee vervoerd en daarna over land verder vervoerd. De Oekraïense president Zelensky heeft sancties opgelegd aan zijn voormalige stafchef Andriy Bohdan. Een reden is niet gegeven. Zijn onderscheidingen worden ingetrokken, activa bevroren en de handel verboden. De maatregelen gelden voor 10 jaar. Bohdan suggereert zelf een verband met recente berichten over mogelijke corruptie rond Zelensky en zijn vrouw. De inzet van buitenlandse brandweerdiensten bij natuurbranden is niet langer meer nodig. Volgens minister Van Wil en het interregionaal beleidsteam zijn de grote natuurbranden onder controle. Dat betekent dat de internationale hulp uit België en Duitsland wordt beëindigd. De operationele inzet ligt weer volledig bij de regionale brandweerorganisaties in Nederland. Het is nu aan de Verenigde Staten om te kiezen tussen diplomatie of hervatting van de oorlog, dat zegt een Iraanse onderminister. Iran stuurde vrijdag een nieuw vredesvoorstel na eerdere afwijzing. Het land wil de straat van Hormuz openen, maar door onderhandelingen over het nucleaire programma van Iran wordt dit uitgesteld. Reden voor Amerika om het vredesplan af te keuren. Dan nog het weer. Vanavond trekken regen- en onweersbuien van zuidwest naar noordoost over het land. Lokaal met wateroverlast, hagel- en windstoten. Later neemt de activiteit af. De temperatuur daalt naar 11 graden op de Wadden en 17 graden in het zuiden. Vannacht enkele opklaringen, maar ook buien met minima tussen de 10 en 13 graden. En tot zover.
1: Uur na uur.

strijkt zijn handen door haar haren en hij breekt van haar verdriet. Hij wil zijn dochter zo graag troosten, maar zijn woorden reiken niet. Waarom moest

Ik ben Jos Geelhoed. Goedenacht. Het Israëlische leger heeft erkend dat het een religieus gebouw heeft beschadigd in het zuiden van Libanon. In de plaats Jaroen werd een gebouw geraakt tijdens operaties tegen Hezbollah. Volgens het leger werd niet direct erkend dat het om een religieuze locatie ging en is verdere schade daarna voorkomen. Een illegale rave op een militair terrein in Zuid-Frankrijk heeft ongeveer 40.000 feestgangers getrokken. Autoriteiten waarschuwden voor onontplofte munitie die daar ligt vanaf de Tweede Wereldoorlog of zelfs langer geleden. Er waren geen grote incidenten, wel werd een onontplofte granaat verwijderd. Ongeveer 600 agenten en 45 brandweerlieden zijn ingezet. Frankrijk werkt aan nieuwe, strengere regels voor illegale feesten. Een groep Nederlandse toeristen is deze week geëvacueerd uit het Poolse Tatra-gebergte omdat hun tocht slecht was voorbereid. Eén persoon raakte vermist en werd later in Slowakije gevonden. Ook 5 Oekraïense toeristen moesten worden gered. Autoriteiten waarschuwen dat er boven de boomgrens nog sneeuw ligt en er risico's zijn. Containerrederij MSC start een nieuwe dienst richting de Persische Golf die de straat van Hormuz vermijdt. Het eerste schip vertrekt op 10 mei vanuit Antwerpen. Door de oorlog is de zeestraat vrijwel geblokkeerd. Vracht wordt via Europese havens naar de Rode Zee vervoerd en daarna verder over land vervoerd. Het weer tot slot. Vannacht zijn er opklaringen en valt langs de westkust en in het noordwesten nog een bui, mogelijk met onweer. Temperaturen liggen tussen de 10 en 13 graden bij weinig wind. Zondag begint zonnig, later ontstaan opnieuw buien. En de middagtemperaturen 18 graden aan zee en 23 graden in het oosten. En tot zover het uur na uur.